0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Aliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Oog Radio.

het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen, en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
2: Oog Radio.

0: gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
4: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
3: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
5: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
3: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert naar de Oogochtendshow. Ik ben Marlijn Robel en naast mij staat Jan Kooistra. Goedemorgen Jan.
1: Goedemorgen Marlijn.
0: Ja, een keertje wat anders dan Hans.
1: Ja, Hans heeft even een kleine vakantie, dus die vroeg al, kan iemand invallen? Nou, dan ben ik er even.
0: Hans op vakantie.
1: Ja, nou ik hoop dat hij het goed heeft. Hij heeft nog wel de mooie dagen gekozen, want het weer gaat minder worden. Dus hij doet het wel goed getimed, kun je stellen.
0: Ja. En kan je mij de onderwerp van het Oogradio Nieuws vertellen?
1: Dat kan ik zeker. Allereerst Kristallnacht herdacht met lezing over Holocaust-overlevenden. 10 jaar na Nobelprijs Veriga. Forum voor Democratie stelt vragen over de toenemende onderwijssegregatie in Groningen. En Groningse taekwondoka's tweede op het regionale toernooi.
0: En meer daarover hoor je zo rond de klok van 19:30. Eerst is het tijd voor de verkeerssituatie. Het is momenteel 19:55 en dat betekent dat het nog hartstikke rustig is op de Groningse wegen. Ik zie alleen bij de Euvelgunne /Eemskanaal dat er een kleine opstopping is. Maar voor de rest rijdt alles lekker door. Qua treinen betreft zie ik eigenlijk dat ook alles doorrijdt, behalve bij Alkmaar. Nou, moet je daar toevallig heen? Let dan vooral eventjes goed op je reisplan-app voordat je weggaat. En dan kan ik het kort en bondig houden over de verkeerssituatie.
1: Ga lekker door.
0: Dan kunnen we door naar de actualiteit, want waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Nou, als je aan het verkeer moet deelnemen, dan moet je denk ik niet eerst naar deze plek gaan, want het was van het weekend de landelijke dag van de Bruine Kroeg. En daar hebben toch wat reporters van onze redactie eens even over gepolst wat dat nou precies is. Dus wil je weten wat dat nou precies is, blijf luisteren, hoor je dat zo.
2: De Oogochtendshow.

0: En dat was Bruno Mars met On My Soul.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Groningen deed op zaterdag 3 oktober voor het eerst mee aan de landelijke Dag van de Bruine Kroeg.
2: Ja, 4 cafés in de stad sloten zich aan. En dat is Dijkman, Madeleine, is dat toevallig? Singelier en de Woldhoorn. En Co, dat heet tegenwoordig zo. Met de dag wil de organisatie aandacht vragen voor het traditionele café als ontmoetingsplek. Bezoekers worden aangemoedigd om naast hun eigen stamkroeg ook andere cafés te bezoeken. En de deelnemende zaken geven zelf invulling aan de dag. De cultuur van de Bruine Kroeg staat sinds dit jaar namelijk ook op het Nationaal Inventaris Immaterieel Erfgoed van Nederland. Je hoort eerst Peter Ribbrink van Café Merlijn.
3: Waarom is het belangrijk dat de Bruine Kroeg in Groningen blijft bestaan?
4: Dat het een sociale functie heeft. Dat mensen gewoon in een café kunnen praten. Dat ze vreemden kunnen ontmoeten ook. Want het is niet zo dat als iemand binnenkomt dat iedereen denkt van wie is dat nou weer? Nee, integendeel. Dat is meer van leuk, kom erbij.
3: De dag is mede in het leven geroepen om een nieuwe generatie mensen naar het traditionele café te trekken. Hoe blijf je als met je kroeg, met Merlijn, relevant?
4: Ik denk wel dat je een beetje met je tijd mee moet gaan. Energiedrankjes en dat soort dingen. Nou, ik krijg het niet om mijn strot, dus dan koop ik het liever ook niet. Maar dan zegt Lies van, doe dat nou maar wel. De jeugd vindt dat lekker. Oké. Okay. Nou, en zo blijf je toch een beetje bij.
3: De kroegen mogen zelf een invulling geven aan de dag. Waarom moeten mensen naar Merlijn komen?
4: Nou, als ze echt een bruine sfeer willen proeven, dan moeten ze hierheen komen. We hebben een hele fotorol van de afgelopen 40, 50 jaar Merlijn. Merlijners die al een tijd niet geweest zijn, die kunnen zichzelf misschien herkennen op een fotootje van 30 jaar geleden.
3: De cultuur van de Bruine Kroeg staat sinds dit jaar ook nog eens op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Als jij één attribuut, een ding uit jouw kroeg moet aanwijzen. Hè? Dit is echt bijzonder. Wat zou je dan kiezen?
4: Dan zou ik, wat ik echt bijzonder vind, is dat ding zou ik dan aanwijzen.
3: En wat is dat?
4: Dat is een schilderij gemaakt door Gemma, een van onze stamgasten, waarin ze op een fantastische manier beschrijft sfeer en impressie van een bruin café. Wat je er kunt verwachten, hoe het gaat.
3: Wat vind je de mooiste alinea?
4: The place you've built for all to be. Dat is een bruin café.
3: Dat is een bruin café.
4: Dat is een bruin café.
3: En daarom moet je morgen naar de Bruine Kroeg.
4: Daarom moet je morgen naar de Bruine Kroeg.
3: En eigenlijk altijd.
4: En eigenlijk altijd. 4 uur zijn we open.
2: Ja, dat had hij gedroomd. Maar ja, je hoorde Peter Ribbrink en de barkeeper van de Merlijn, Ingmar Roelsema, die benoemt alles zelfs als een grote familie.
5: Je ziet ook van als iemand hulp nodig heeft, bijvoorbeeld verhuizen of zo, dan is het meteen vanuit het café, hey, die kan even helpen. En dan staat er zo 6 man klaar om dat even te doen. En ja, dat is denk ik ook wel een mooie functie van deze kroeg. Het is, op een gegeven moment ben je gewoon één grote familie.
2: Ja, je hoorde Ingmar Roelsema. Ook de singelier deed mee. En volgens Felix Huisken verkoopt hij geen drank, maar een pakket van gezelligheid. Toch kon je ook kijken in hun eigen jeneverdistilleerderij. Je hoort Felix Huisken.
6: Het laatste wat ik verkoop is drank, zeg ik altijd. Want dan kun je beter naar de supermarkt gaan voor de prijzen.
3: Wat verkoop je dan wel?
6: Nou, ja, je hebt een
3: gezelligheid.
6: Precies, een pakket van gezelligheid. En leuke dingen waar mensen voor komen. En die komen voornamelijk voor elkaar. En je moet wel actief blijven. Ook niet met overmaat, want dan word je echt een evenementencafé, zeg maar. Dus mensen moeten hier ook gewoon kunnen komen zo van, oh, nou, je hebt gelukkig niks. Ik kan lekker aan de bar hangen, ik kan een babbeltje doen.
3: Bij de singelier kun je een kijkje nemen in de eigen jeneverdistilleerderij.
6: Dan is dit deel van het café geopend. Dus open deur. Ik ben bezig met een fijnstook dan. En als mensen daar belangstelling voor hebben, dan kunnen ze langskomen.
3: Ik denk dat het veel lekkerder is als je het zelf maakt.
6: Ja. Ik lust hem zelf ook, ja.
2: Ja, je hoorde Felix Huiske in de bijdrage van Willem Poppes.
0: Ja, en ben jij een beetje van de Bruine Kroeg, Jan?
2: Niet meer, in het verleden wel.
0: Ja?
2: Ja, we gingen wel even in de buurt waar ik woonde of even naar de binnenstad. Even aan de bar hangen, even ontspannen.
0: Ja, ik vind het altijd, of tenminste zei net in het item, dat het idee was dat mensen dan naar een andere Bruine Kroeg gaan. Maar het idee van mensen die gaan altijd naar dezelfde plek toe.
2: Ja, dat niet helemaal, maar je hebt wel een voorkeur.
0: Ja, precies. Want tenminste bij ons, ik werk ook in een Bruine Kroeg. Er komen altijd dezelfde mensen eigenlijk
2: standaard.
0: Wij gaan luisteren naar Queen met I Want to Break Free.

0: Het nieuws zorgde direct voor een enorm veel reacties en felicitaties. De eigenaar vertelde zelfs dat zijn telefoon na de bekendmaking ontplofte van alle berichten. Ja, dan moet je een nieuwe halen.
1: Ja, en Prinshof, die heeft er ook eentje.
0: Ja, ik las het, die heeft ook een vermelding, ja. Ja, dat zag ik.
1: Ben dan benieuwd of ze heel veel meer boekingen krijgen, of reserveringen.
0: Ja, daar hoor je verschillende verhalen over soms.
1: Ja, ja.
0: Ik ben benieuwd. Ik gun ze in ieder geval van harte en alle winnaars wat dat betreft gefeliciteerd. Hoe de vleermuis woningbouw en renovatie in Groningen al jaren vertraagt, dat wordt alweer door RTV Noord gemeld. Het is een bron van kopzorgen voor woningcorporaties in Groningen, de vleermuis. De aanwezigheid van het beschermde beestje zorgt voor vertraging bij allerlei renovatie- en nieuwbouwprojecten. En die kunnen oplopen tot maanden, soms zelfs jaren. Ja, dat klopt. En gestolen elektrisch rolstoel is teruggevonden, meldt Sikkom. Op het station van Kropswolde heeft de politie zaterdagochtend de gestolen elektrisch rolstoel van Juri Delger van 23 jaar teruggevonden. Volgens zijn moeder was de stoel zwaar beschadigd. Hij is onbestuurbaar, het bedieningspaneel is eraf en er is nog veel meer schade. Ja, een stelletje, zullen we zeggen, onverlaten met hun hersencellen niet op aan, hebben hem inderdaad dit weekend gestolen.
1: Ja, ontzettend naar nieuws. Maar voor meer nieuws, check oogtv.nl en de Oognieuws app. Ja, het is nog vroeg.
0: Ja, weet je.
1: En dit is allemaal bij elkaar gebracht door onze bureau-redacteur Pien. Pien, je wordt vriendelijk bedankt.

0: En dat was Martin Garrix met Ed Sheeran met het nummer Repeat It. Het is dinsdag 6 oktober, 7:58. Jan, wat kan je vandaag allemaal doen?
1: Nou, zal ik dat jou eens vertellen. Je kunt allereerst om 8 uur vanavond dus even naar de Oude Ebbingenstraat lopen. Daar zit boekhandel Godert Walter en daar is Guido van Hengel over dageraad. En

0: Historicus en schrijver Guido van Hengel buigt zich in Dageraad over de metafoor van het morgenrood in de geschiedenis en het verlangen naar een nieuw begin. Ontmoet de schrijver en ontdek hoe hij het metafoor heeft vormgegeven. Dus ja, hij zal zijn boek gaan bespreken daar bij Godenwalter in de Oude Hebbekenstraat om 8 uur vanavond. Guido van Hengel over Dageraad.
1: Nou, een vriend van mij die heet ook Guido en die woont aan de Oude Hebbekenstraat. Dus vanavond is hij niet de enige.
0: Ik zei Oude Hebbekenstraat. Ik zei per ongeluk nieuwe misschien, maar...
1: Nee, zei Oude.
0: Dat is goed, schrok al.
1: En een kwartiertje later kan je naar de stad Schouwburg. Om 7:15 zijn Joep en Rob de verbinders. Joep van Deukenkom en Rob Urgert kneden in een hartverwarmende voorstelling de verbinders. Elke zaal vol individuen samen tot een warme groep vrienden. Ze doen deze show al enige tijd met veel succes op evenementen. Maar het is hoog tijd om ook de theaters in te gaan. En die te veroveren, vinden ze. Nou ja, wees erbij om 7:15 in de stad Schouwburg.
0: Ja, als je daar niet van houdt, dan kun je ook altijd nog wel naar muziek toe. Want dan ga je naar de Oosterpoort. Moet je wel om 8:30 zijn voor Michael McGovern. Michael McGovern is in Glasgow geboren singer-songwriter, wiens poëtische teksten en fingerpicking op nylonsnaren gitaar een diep emotioneel folkgeluid creëren. Ja, zijn laatste album Thin White Road bevestigt hem als een van de meest boeiende nieuwe stemmen in de hedendaagse folk. Ja, als je van folkmuziek houdt, dan moet je dus duidelijk in de Oosterpoort zijn vanavond om 8:30 voor Michael McGovern. Ja, en dat is een man die uit Glasgow komt. Maar dit is allemaal in Groningen. En als je nou wil weten wat er allemaal te doen is, ga dan even naar groningen.uitloper.nu. Of kijk naar 9 op de kabelkrant van Hoogtefeest. Daar doe ik al die tips. Heb je daar zelf iets georganiseerd? Wij willen het graag mededelen, maar geef het dan even aan ons door. Mail het naar ochtendshow@oogradio.nl.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ja, goedemorgen. Het is 8:02. Mijn naam is Jouw Kooistra met het nieuws uit Groningen. In Groningen wordt op zondag 8 november de Kristallnacht herdacht met een stille tocht, muziek en een lezing. Historicus Peter Groenewold vertelt over Albrecht Weinberg, een Joodse holocaust-overlevende die eerder dit jaar overleed. Weinberg overleefde onder meer Auschwitz en Bergen-Belsen. De Kristallnacht vond plaats in 1938 toen Joden in Nazi-Duitsland werden aangevallen en veel synagogen en winkels werden vernield. De herdenking begint om 2:00 'smiddags met een stille tocht vanaf het Waagplein en om 2:30 volgt het programma in de synagoge aan de Volkingenstraat. Het is precies 10 jaar geleden dat de Groningse chemicus Ben Veringa de Nobelprijs voor de scheikunde won. Hij kreeg de prijs samen met Jean-Pierre Sauvage en James Fraser Stoddart voor onderzoek naar piepkleine moleculaire machines. Veringa ontwikkelde in 1999 de eerste lichtgestuurde moleculaire motor. 10 jaar later werkt hij nog steeds aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij onderzoek doet naar chemie en nanotechnologie. Ook kreeg hij nieuwe internationale prijzen en helpt hij jonge wetenschappers. Op de Zernike campus staat inmiddels het Veringa Building, dat in 2025 officieel werd geopend. Het Forum voor Democratie maakt zich zorgen over de toenemende onderwijssegregatie in Groningen. Kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders zitten steeds vaker op verschillende scholen. En volgens de FVD betekent dat niet automatisch dat kinderen minder kansen krijgen. De partij wil daarom weten wat de gevolgen precies zijn en wat de gemeente kan en mag doen om segregatie tegen te gaan. Tegelijk vindt de FVD dat ouders vrij moeten blijven om zelf een school te kiezen. Ook vraagt de partij zich af of maatregelen zoals bredere brugklassen tot nu toe wel genoeg effect hebben gehad. En dan de Kazemi Taekwondo Academy, KTA afgekort, uit Groningen is zondag 2e geworden in het clubklassement van de Chaos Jeugdtoernooi in Groningen. De 29 jonge deelnemers van de club wonnen samen 26 medailles. 8 gouden, 11 zilveren en 7 bronzen. Aan het jeugdtoernooi deden verschillende taekwondo-clubs uit Noord- en Oost-Nederland mee. En voor een deel van de KTA-sporters was dat hun eerste wedstrijdervaring. Anderen hadden al vaker op de wedstrijdmat gestaan. En dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking, maar schijnt ook nu en dan de zon. Het blijft droog en het is zacht bij ongeveer 21 graden. De zuidwestenwind is zwak of matig met een windkracht 3.
2: Jan, je wordt vriendelijk bedankt.
1: Je wordt welkom geheten.
2: En dan is het nu tijd voor de verkeerssituatie. Het begint iets drukker te worden. Dat zie ik voornamelijk bij de Weijert en bij Eemskanaal. Bij Paddepoel zie ik ook dat het wat gezelliger wordt. En op de N355 van Nieuwklap naar Groningen zie ik ook een kleine opstopping. En voor de rest rijdt alles tot nu toe lekker door. Over een 30 minuten geef ik je een nieuwe update. En over de treinen betreft, wat de treinen betreft, zie ik dat alleen maar bij Alkmaar en bij Schiphol een kleine opstopping is. Moet je daar nou toevallig heen? Let vooral eerst even goed op je reisplanner-app voordat je vertrekt. En Jan, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Nou, ik ben benieuwd. Jij bent iets jonger dan ik. Hadden jullie al mobiele telefoons in de klas in de tijd? En had jij
2: een? Ik kreeg in groep 8 een telefoon. Dat was een Nokia.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, er zijn nu toch echt wel mensen die zeggen dat moet wat aan gedaan worden, dat die dingen niet meer in de klas zijn. Nou, en daar heeft het kabinet ook weer het een en ander over voorgesteld. En wij gaan zo eens even kijken hoe in Groningen daarmee omgegaan wordt. Wat denken we van die nieuwe regels?
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: waren Annemarie en Shania Twain met Unhealthy.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari 2027 het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school.
2: Ja, nu mogen leerlingen op veel scholen in de klas hun telefoon niet meenemen. Zo moet voorkomen worden dat de leerlingen te veel afgeleid raken door dingen die niets met school te maken hebben. Dus geen TikToks meer opnemen op het schoolplein, niet meer Snapchatten in de aula of Instagrammen tijdens de pauze in de kantine. Op het Werkman VMBO volgen ze al langer de strengere regels. Op de school is de telefoon thuis of in de kluis. Mobieltjes komen alleen tevoorschijn wanneer er in een tussenuur een broodje gehaald wordt bij de supermarkt. En heb je geen tussenuur, dan blijft de mobiele telefoon in het kluisje totdat de bel van het laatste uur heeft geklonken. Je hoort daarover nogmaals Monique Inja, zij is rector van het Werkman VMBO.
3: Nee, dus wij hebben 3 jaar geleden gezegd van ja, we stoppen er helemaal mee. Er was een hele omslag. We zagen zelfs dat ouders ook wel even moesten wennen aan de telefoons uit de school. Maar ja, de jeugd die nu binnenkomt, de brugklassers nu, je ziet dat ze het over het algemeen wel gewend zijn. En dat het ook wel geaccepteerd wordt. Maar het blijft ook altijd een strijd.
4: Ik denk dat nu met dit nieuws menig directeur en leraar op andere scholen met nog minder strenge regels met de handen in het haar zitten. Hoe gaan we dit ooit voor elkaar krijgen?
3: Ja.
4: Heb jij nog tips voor je collega's?
3: wel consequent handelen in ieder geval. En het ook uitleggen, het hoe en waarom. We proberen ook in onze dagstarten uit te leggen waarom we deze maatregel nemen en waarom we dit doen. En heel consequent zijn. En dat is best lastig. Ja, wij hebben ook laptops in school. Leerlingen hebben ook een eigen laptop. Dus dat je nu ziet dat ze hun laptop weer gaan gebruiken om toch spelletjes te gaan doen en dat soort zaken. En dat is juist hetgene wat we niet willen.
4: Nee, en hoe ga je dat dan handhaven?
3: Nou, we kijken natuurlijk in de klasse heel duidelijk van hebben we de laptop nodig of hebben we de laptop niet nodig. We zijn ook best wel veel meer teruggegaan naar boeken. Dus we hebben heel veel lessen hebben ze de laptop ook helemaal niet nodig. En het eist natuurlijk ook wel een streng oog van de leerkracht om te kijken van ja, zijn de kinderen daadwerkelijk met hun schoolwerk bezig of gebeuren er ook andere zaken? Ja, nou wat we zien, het is weer drukker in de pauzes. Want leerlingen zitten weer wat meer aan elkaar, kletsen meer, hebben meer lawaai, gaan vaker in en uit. Zijn meer dingen echt aan het doen met elkaar, dus dat is wel heel fijn. We hebben ook spelletjes, die staan hier in de kast, die mogen ze altijd gebruiken. We hebben een pingpongtafel, we hebben een voetbaltafel. Dus we proberen leerlingen ook wel te activeren om andere dingen te doen. We hebben een paar keer per week Sport 050 hier op het plein, die ook met leerlingen sportactiviteiten doet. Dus ja, je probeert leerlingen iets anders te bieden dan hun mobiel. En je ziet dat ze echt wel meer weer met elkaar in contact zijn. En dat is wel heel fijn. Dus het is wel wat drukker. Want ja, ze hebben meer interactie. Het voordeel is ook dat je wat minder gedoe hebt, omdat de berichten overdag niet naar elkaar gaan en dat je daar in ieder geval niet op hoeft te reageren.
4: Maar is het vrediger geworden?
3: Ja, weet je, zoiets is altijd zo moeilijk meetbaar. Dat is een kwestie van een gevoel. En voor mijn gevoel is dat wel zo. Zijn leerlingen toch wel wat weer meer ook, ja, hè, dat je ze ziet en dat ze jou zien. In dat opzicht vind ik het besluit van het kabinet of het voorstel van het kabinet echt een hele goeie.
2: Ja, je hoorde rector Monique Inja. En Jay is een brugklasser die daar op het Werkman zit. Die weet niet beter dan deze regels, maar wat vindt hij ervan?
5: Maak gewoon genoeg vrienden, zodat je gewoon dingen te doen hebt met je vrienden in de pauzes. Zodat je niet de hele tijd aan je telefoon wil zitten. Ja, het is ook wel een beetje saai, maar het is ook wel goed, omdat je met andere kinderen sneller gaat praten en zo, in plaats van op je telefoon bijvoorbeeld op TikTok scrollen of zo.
2: Ja, je hoort het dus, Jay. Pubers zouden pubers niet zijn als ze de randjes niet opzoeken. Leerlingen hebben de mazen in de wet weten te vinden. Malik is een derdejaars. Wat doet hij en welke tips heeft hij?
4: Tips voor leerlingen die dan zometeen hun telefoon ook in de kluis moeten stoppen of thuis moeten houden?
6: Hou hem in je kluis of thuis, maar als je bijvoorbeeld of je rooster wil checken, dan kan je het dan ook buiten doen of op je laptop. Want vaak wordt er wel de laptop bij gehouden in de pauze.
4: Ik zag in de kantine al wat jongens zitten en zij waren stiekem op hun laptop filmpjes aan het kijken. Mm-hmm. Doe jij dat ook? Zie je dat veel?
6: Ja, ik zie dat wel heel veel. Maar vaak zit ik dan gewoon te kletsen met mijn vrienden zo, over allerlei dingen.
2: Je hoorde dus Malik. En sommige leerlingen hebben het werk van VMBO zowel met als zonder telefoonregels meegemaakt. Zoals vierdejaarsleerling Shanna.
4: Was het erg wennen voor je, die overgang?
7: Nee, ik vond dat niet zo erg.
4: Nee, want wat doe je nu in je pauzes?
7: Nou, gewoon kletsen met mijn vriendin. Ouwhoeren met mijn vriendin. Of ik zit alleen en dan ben ik rustig met mezelf bezig. Of dan zit ik te denken van, ja, welke les heb ik nu? Dus ik ben daar eigenlijk best wel aan gewend.
2: Je hoorde Shanna in een bijdrage van Finn Mellema. En na de reportage heeft hij deze bijdrage gelijk doorgebeld.
0: Ja, want we hadden het er net over. Wanneer had jij je eerste telefoon?
2: Ja. Tussen 90 en 94 ergens.
0: Ja, want ik was 12. Dat is gewoon echt een wereld van verschil,
2: ja.
0: Joh.
2: Ja, ja, goed. Ik heb echt nog meegemaakt dat je alleen thuis je vaste telefoon had.
0: En faxen.
2: Ja, ook. Oh joh, dat was leuk.

0: En dat was David Bowie met China Girl.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
2: Ja, en kunnen we dus even kijken van wat... Oh nee, we gaan naar het lokale nieuws. Ik zit helemaal bij de verkeer. ik word de dag van vandaag.
0: NASA maakt een diepe indruk in Groningen, meldt het Dagblad van het Noorden. Zodra de lichten aangaan, blijft het stil in de zaal. Minutenlang staat niemand op. Bezoekers van de documentaire NASA in het Forum Groningen lijken nog te moeten bevatten wat ze zojuist hebben gezien. De documentaire maakt een diepe indruk op bezoekers. De film van Israëlische regisseurs Yuval Abraham en Rachel Zor onderzoekt de systemen en beslissingen achter de Israëlische bombardementen op Gaza. In de documentaire vertellen Israëlische militairen en medewerkers van inlichtingsdiensten over de manier waarop doelwitten worden gekozen en burgerslachtoffers worden meegewogen. Opvallend is dat de film vanaf vandaag 3 dagen niet wordt vertoond in Forum Groningen. De makers hebben bioscopen gevraagd om NASA rond 7 oktober tijdelijk niet te draaien vanwege veiligheidszorgen. En vanaf vrijdag 9 oktober staat de documentaire weer op het programma in het Forum.
2: Ja, eigenlijk ook triest dat zulke maatregelen getroffen moeten worden. Maar goed, ik vind het wel knap dat de documentaire gemaakt. En even voor de duidelijkheid, NASA klinkt heel anders, maar het is NAZA in plaats van...
0: Ja, het is niet het ruimtevaartstation.
2: Ja. Goed, gaan we iets weer naar het Groningse verhaal. Regio waarschuwt voor nieuwe vertraging bij aardbevingsschadeherstel. Dat meldt onze eigen website Oognieuws. De provincie Groningen en 5 gemeenten, waaronder de gemeente Groningen, maken zich zorgen over nieuwe vertraging bij het herstel van aardbevingsschade. Ook de gemeente Groningen die sluit zich daarbij aan, want volgens de overheden dreigt er bij de nationale coördinator Groningen een personeelstekort, waardoor inwoners mogelijk nog langer moeten wachten op duidelijkheid over hun woning. Daarnaast willen provincie en gemeente dat Groningers ook later ontdekte bevingsschade kunnen blijven melden. Ze zijn bang dat nieuwe regels ervoor zorgen dat de schade na het afsluiten van een dossier niet meer wordt vergoed. De regio vraagt de Tweede Kamer daarom om de rechten van inwoners beter te beschermen. En ook moeten verschillende organisaties volgens de provincie en de gemeente beter samenwerken. Zodat de inwoners niet zelf hoeven uit te zoeken waar ze met hun problemen terecht kunnen. Woensdag, dus morgen, wordt het onderwerp besproken in de Tweede Kamer. Ja, het blijft een ongoing story. Maar het wordt wel tijd dat ze daar eens even een paar knopen over doorhaken.
0: Gaan we hier ooit het einde over horen, denk je, Jan?
2: Ik denk dat uiteindelijk de herstel wel gebeurt. Maar de regeltjes in Nederland en regeltjes en knopen doorhakken, ik denk dat dat nog wel heel lang gaat duren, Jan.
0: En voor meer nieuws zoals dit, check oogtv.nl en de Ogen Nieuws app. En dit is allemaal bij elkaar gezocht door onze brilredacteur Pien. Pien, jij wordt vriendelijk bedankt. En dan gaan we nu luisteren naar Somber met Homewrecker.

0: En dat was Somber met het nummer Homewrecker. Het is 6 voor 8, dinsdag 6 oktober. Het is de dag van...
1: de Duitse taal, meneer. Ja, ja, behoorlijk ook bijna zeggen. Maar weet je wat zo knap vindt van de Duitse mensen? Dat ze van kinds af aan al Duits spreken vloeiend. Dat lukt mij dus niet. Nou, wel vloeiend, maar dan moet je het weer droog wrijven. Het is altijd wel tol dat die mensen in Groningen met enige regelmaat op grote schaal komen shoppen, zoals afgelopen weekend. Maar die taal met al hun naamvallen, dat is dus wel iets bijzonders.
0: Ja, en er zijn ook mensen die die schitterende taal zo belangrijk vinden voor Nederland dat ze er een dag aan verbonden hebben. Ze hebben zich verenigd in actiegroep Duits en ze hebben 6 oktober uitgeroepen tot de dag van de Duitse taal. Dit jaar is het thema Gut Appetit, oftewel eet smakelijk. Want dat Duitsers van eten houden is duidelijk. Je ziet het alleen niet tijdens de vele eetkramen bij dorpsfeesten en kerstmarkten. Maar ook zeker aan hun over het algemeen stevige postuur. Ja, en ze hebben natuurlijk gewoon geweldig eten natuurlijk. Hè. Schnitzels, braadwoest.
1: Ja, ja, jij bent meer van dat vloeibare eten volgens mij.
0: Ja, vind ik ook wel lekker. Lekker ja, halve liter Paulaner, dat vliegt er altijd in hoor, Jan.
1: Maar ik moet toegeven, ze hebben een paar lekkere gerechten, maar er zijn ook een paar gerechten. Er is een bepaald soort vlees, een soort zure zultachtig, is niet te eten.
0: Nee, ze hebben ook van, ja, maar ja, Nederlands eten. Heb je dat wel eens gehad, Jan?
1: Jawel.
0: Dat is vaak ook niet echt heel best. Nou, een hutspotje vind ik trouwens ook wel lekker. Wij gaan luisteren naar Dusty Springfield met In Private.

0: Vloeren Noord. Het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Op zoek naar een tandarts. Nu ook een reguliere tandartsbehandeling bij Dijkstra Tandheelkunde in Groningen. Dus ik ga naar de tandarts en mijn moeder gaat naar de specialist voor een nieuwe prothese of implantaat. Hebben we samen een stralende witte lach? Maak nu ook een afspraak. Dijkstra-tandheelkunde.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
5: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
4: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
6: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
4: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde. De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.

0: Goedemorgen, leuk dat je nog steeds luistert naar de Oogochtendshow. We zijn aangekomen bij het tweede uur en hopelijk wordt dat net zo leuk als de eerste uur.
1: Ja, ik hoop wel. Heb jij nog wat nieuws?
0: Jij hebt het nieuws, ja.
1: Ja, de Kristallnacht, de dag met lezing over Holocaust overlevende. 10 jaar na de Nobelprijs van Veringa. De FVD, Forum voor Democratie, stelt vragen over toenemende onderwijssegregatie in Groningen. En Groningse taekwondoka's, ik weet niet of het een goed woord is, maar ik vind het een mooi woord, die zijn tweede geworden op een regionaal toernooi.
0: En meer daarover hoor je zo rond de klok van 8:30. Maar eerst neem ik je mee naar de verkeerssituatie. Ik zie in Groningen zelf dat de Weijert, bij Eemskanaal, bij Paddepoel, overal begint het wat drukker te worden. Ook in de binnenstad bij Westerhaven zie ik dat er een kleine opstopping is. Ook aan het Hoendiep, ja, die doet ook mee. Daar staat ook een kleine file. Op de N355 van Nieuwklap naar Groningen zie ik een file staan. En voor de rest rijdt alles redelijk door. Qua treinen betreft zie ik alleen maar in het westen van het land dat er wat vertragingen zijn op de Nederlandse spoorwegen. Moet je daar nou heen? Let wel eventjes goed op je reisplanner-app voordat je vertrekt. En Jan, wie is er net bij ons in de studio gewandeld?
1: Ja, nou, ik wou het heel mooi aankondigen. We hadden net die taekwondo-sterren. Die hebben natuurlijk heel veel medailles gewonnen. Maar we hebben hier iemand anders die wat met sterren heeft. Maar dan die je heel hoog s'avonds aan de hemel ziet staan. Jeffrey Bout is er weer, want het is weer tijd voor het heelal deze maand. Dus blijf luisteren, dan hoor je dat zo.
2: De Oogochtendshow.

0: En dat was A Better of Alone van Alice DJ.
1: Het nieuws gekozen, uit Groningen.
0: Wat zei je, Jan?
2: Je hebt je bewust gekozen, want zij zegt talk to me.
0: Talk to me, inderdaad. Ja, talk to me, Jan. Kom op.
2: Nou, dat gaan we doen, want we hebben namelijk een gast en die gaat ons weer eens over de sterrenhemel vertellen, want die is voor veel mensen natuurlijk erg interessant. Ja, dus Jeffrey Bout, welkom weer. Ik heb je lang niet gezien, ik mag een keer invallen. Het is leuk om eens een keer weer over het heelal deze maand te hebben.
3: Ja, goedemorgen. Nou ja, het is herfst, dus dat hadden we hopelijk veel te zien. Het was wat vroeger donker. Jeffrey Bout.
2: Ja, ik moet nog steeds aan deze jingle wennen. Dat is schrikken in elk geval als je begint. Maar, ja. Hij zegt het wel, het heelal deze maand. En inderdaad, oktober, herfst. Er zal veel te zien zijn. Maar jij zegt, het is bijzonder dan in deze maand. Is dat extra mooi of is in de herfst meer te zien?
3: Nou, het is wat vroeger donker, maar het kan ook wel weer gecompenseerd worden door slecht weer.
2: Dus. Ja, dan kijken we naar buiten. Het is zo mistig als het maar zijn kan.
3: Ja.
2: Maar toch heb jij wat genoteerd staan. Ik bedoel, wat is er deze maand te zien boven Groningen?
3: Ja, nou ja, prachtige sterrenhemels uiteraard. En dan is deze tijd de planeet Saturnus te zien. Dat is te zien dan als een helder object. Het lijkt net een ster. Mm-hmm. Alleen als je weet waar die staat, dan weet je dat het is een planeet. En op dit moment is die wat makkelijker te vinden, want hij is in oppositie.
2: Oh, ja, het is geen minderheidskabinet, hè? Nee, maar met wie dan?
3: Nou, met de zon. De zon staat nu precies aan de andere kant.
2: Oh.
3: En dat betekent dat als de zon ondergaat, komt Saturnus op. Dus in het oosten. En gedurende de nacht schuift hij dan door het zuiden heen en gaat hij aan het einde van de nacht ook weer onder als de zon opkomt.
2: Oh.
3: Nou ja, en als je hem nog toch wel beter wilt kunnen vinden, op 23 en 24 oktober, gewoon een tijdje, dan kun je hem beter vinden. Want op de 23e staat Saturnus ver links onder de maan.
2: Oké.
3: En de nacht daarna, dan staat Saturnus rechts van de maan.
2: Zo, dat gaat wel heel snel dan.
3: Ja, nou ja, en dat komt niet omdat Saturnus beweegt, maar omdat de maan beweegt.
2: Ja, oké.
3: Die schuift elke dag een heel groot stuk naar links op, in zijn baantje rondom de aarde. En zo kunnen we dus aan de ene kant ene dag links en de andere kant rechts van de maan zien.
2: Ja, want ik zou het anders ook niet kunnen vinden, denk ik. Want ik zou niet weten waar Saturnus staat, inderdaad.
3: Nee. Nou, leuk is als je anders een app installeert op de telefoon.
2: Oké. Okay.
3: Skyview bijvoorbeeld heet zo'n app. Daarmee kun je de sterrenhemel zien, wat er allemaal aan te zien valt. En die beweegt dan ook mee met je telefoon. Dus als jij je telefoon een bepaalde richting houdt, dan toont de telefoon wat er als het ware achter jouw telefoon aan de sterrenhemel te zien valt.
2: Oh, dus ook handig. Mee. Weer wat geleerd.
3: Ja.
2: Ja, en jij zegt er nog specifiek bij, 25 oktober wintertijd.
3: Ja, nou ja, het is weer zover. Dus vanaf die dag wordt het weer een uurtje eerder donker en kun je nog beter strekken.
2: Dat is waar, maar ik dacht altijd dat het de laatste op de eerste was. Maar blijkbaar valt dat niet in het weekend dan.
3: Maar goed. Het is op een zaterdag op zondag.
0: Ik dacht dat het tijdens Halloween weekend was.
3: Nou ja, dat weet ik ook niet.
2: Misschien heb jij wel een heel slecht weekend gehad toen. Dan. Maar goed, er is ook genoeg te doen met dit onderwerp. Wat heb je allemaal voor ons kunnen vinden?
3: Ja, het is weer losgebarsten, gelukkig, het evenement gebeuren in Groningen, Nederland. En ik heb opgeschreven ten eerste dat op 24 oktober, zaterdag, dan is de nacht van de nacht. Dat is altijd georganiseerd in de nacht dat het wintertijd wordt. Dat is een nacht waarbij er aandacht wordt gevraagd voor het donkerte. Want daar is het niet zo goed mee gesteld. Er is steeds meer lichtvervuiling. En dat is niet alleen zielig voor sterrenkijkende liefhebbers, maar ook voor dieren.
2: Echt
3: slecht. Ja. Want heel veel nachtdieren hebben er last van en raken helemaal ontregeld.
2: Maar er zijn toch ook mensen die daar zo langzamerhand al wel bijeffecten van ondervinden, toch?
3: Ja, als je zelf ook niet goede donkere slaapkamer hebt, dan merk je er ook wel van. Maar ik heb gewoon goede verduisterende gordijnen.
2: Ja, nee, okay. Jij gooit de luiken gewoon helemaal dicht.
3: De luiken dicht, ja.
2: Maar wat heb je nog meer?
3: Nou, tijdens die nacht van nacht kun je op allerlei plekken in Nederland terecht. En ook hier in Groningen uiteraard. En al sinds jaren hebben we dan dacht dat het ook in de Bernoullieborg op de universiteit wordt gehouden. En daar heb je de Blauwsterrenwacht. Dat is het koepeltje dat boven het blauw gebouw staat. Heel veel mensen zullen misschien wel eens gezien hebben als je door Parapool rijdt over de hoofdweg naar de Zonnelaan. Dan zie je zo in de verte die nieuwste tijd liggen. Ja. En dan staat dat koepeltje steekt er dan zo bovenuit. Daar kun je op zoek. En ik zou zeggen, ga dat doen. Vooral met kinderen. Want ze hebben dan ook altijd het mobiele planetarium op bezoek.
4: Oké. Okay.
3: Dat je in een soort tent gaat. En dat je dan in die tent de sterrenhemel geprojecteerd krijgt. En dan een heel verhaal erbij. Alleen dan moet je dan nu al voor aanmelden. Als, okay. Hoe eerder hoe beter. Dus ga naar rug.nl/sterrenwacht. En dan kun je het daar vinden.
4: Dus als de kinderen dat eens een keer willen zien, dan moet je je daar even aanmelden. We zullen het ook zo snel mogelijk op de site zetten, want dat is wel mooi. Ah. En dat is dan toch weer wat anders als met beide voetjes op de grond blijven, want daarmee wil ik dan afsluiten. Jij zegt ook, je kunt dan ook een keer gaan kijken met zaklampen en nachtkijkers naar de kleine beestjes in de tuin, pissebedden, spinnen en hooiwagens.
3: Dus ook op de nacht van de nacht, dan kun je ook bij de hortus haren terecht. Dan kun je daar op zoek gaan naar allerlei kleine diertjes in het donker.
4: Ja, dus, dat is toch heel anders dan sterren kijken, vind ik, hoor. Maar goed.
3: Ja, maar goed, dat heeft dus ook met het nachtleven te maken.
4: Ja, precies. Hey, ik zie nog meer dingen staan, maar ik begrijp van onze technicus dat we alweer door de tijd heen zijn. Wij gaan nog melden dat in het academiegebouw Stonehenge nog besproken gaat worden vanuit archeologisch standpunt. En daarna gaat Inga Kamp, een astronomie-hoogleraar, nog het een en ander uitleggen over de astronomie. Ja, ik ga dit allemaal op de site zetten, maar heb jij alvast een idee wat wij kunnen verwachten voor de maand november? Of ga je daar nou lekker mee aan de gang?
3: Dat komt volgende maand weer.
4: Ja, oké. Nou, dan wensen we jou veel plezier vandaag en dan hopen we je volgende maand november weer terug te zien.
3: Ja, prima.

0: En dat was Undecided van Rondé. Het weer. Vandaag is er veel bewolking, maar schijnt ook nu en dan de zon. Het blijft droog en het is erg zacht bij 20 tot 21 graden. En de zuidwestenwind, die is zwak of matig. Windkracht 2 tot 3. En komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden.
1: Ja, dat gaat koeler worden. Dat zit eraan te komen.
0: Wat er ook aan zit te komen.
1: Ja, ik wou zeggen, je kunt

0: Meidstadspark in het donker tijdens het hardlopen. Dat meldt het AD over Groningen. Ja, volgens onderzoek heeft 7 op de 10 vrouwelijke hardlopers zich in het donker wel eens onveilig gevoeld. Van de deelnemers vermijdt 62% het om die reden om bepaalde plekken te bezoeken of bepaalde routes te lopen. Een rondje door Stadspark of langs de plaats Wolsemeer. Overdag ja, trekt ze hardloopschoenen aan voor deze routes. Zodra het donker wordt, kiest de 27-jarige Groningse liever een andere weg.
1: Ja, heel begrijpelijk.
0: Ja, maar eigenlijk nog steeds diep triest dat dat nodig is.
1: Ja.
0: En wielrenner gewond bij botsing in Haren. Ook onze eigen website Oog Nieuws. Gisteravond aan het eind van de middag raakte een wielrenner gewond bij een botsing met een auto op de rotonde van de Meerweg en de Groningerweg bij Haren en Paterswolde. De hulpdiensten kregen rond 5:30 een melding van een botsing en het slachtoffer is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ja, het is vaak wel een wat grotere klap als een gewone fietser. Want die jongens die hebben de pedalen aardig aan trappen.
2: Ja, die rijden soms wel 40 km per uur. Ja. Nou, als je volle snelheid tegen een auto aanrijdt,
0: dan is het wel boem is ho, maar het doet ook zeer.
2: Vervelend aflopen kan het. Voor meer nieuws zoals dit, check oogfun.nl en de Oog Nieuws app. En dit is allemaal bij elkaar gebracht door onze broer-redacteur Pien. Pien, jij wordt vriendelijk bedankt.

0: Shoes in Texas van Ella Langley hier op Oog Radio.
1: Dat heeft de naam ook wel mee.
0: Het is 8:30, dinsdag 6 oktober. Wat kan je vandaag allemaal doen, Jan?
1: Oh, heel veel, maar in de stad kun je bijvoorbeeld gaan naar Guido van Hengel over Dageraad, zijn boek. En dat doet hij dan ook in een boekhandel, namelijk Godert Walter aan de Oud-Ebbingestraat. Dat is vanavond om 8 uur. Historicus en schrijver Guido van Hengel buigt zich in Dageraad over de metafoor van het morgenrood in de geschiedenis en het verlangen naar een nieuw begin. Ontmoet de schrijver en ontdek hoe hij die metafoor heeft vormgegeven. Godert Walter aan de Oud-Ebbingestraat, Guido Hengel over Dageraad om 8 uur vanavond.
0: En een kwartiertje later om 7:45 dus kan je naar Stad Schouwburg. Daar zijn Joep en Rob de verbinders. Joep van Deukenkom en Rob Urgert kneden in een hartverwarmende voorstelling de verbinders, elke zaal vol individuen, samen tot een warme groep vrienden. Ze doen deze show al enige tijd met veel succes op evenementen, maar het is hoog tijd om ook de theaters te gaan veroveren. Aldus Joep en Rob. Wees erbij om 7:45 in de stad Schouwburg.
1: Nou, nog weer een kwartiertje later, heel mooi verdeeld dus, kun je naar de Oosterpoort als je houdt van muziek van Michael McGovern. Michael McGovern is een in Glasgow geboren singer-songwriter wiens poëtische teksten en fingerpicking op nylons naar een gitaar een diep emotioneel folkgeluid creëren. Mooie omschrijving. Maar goed, zijn laatste album Thin White Road bevestigt hem als een van de meest boeiende nieuwe stemmen in de hedendaagse folk. Dus als je van folk muziek houdt, 8:30, de Oosterpoort, Michael McGovern.
0: En voor meer uitgaanstips, raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 uur op de kabelkant van OogTV. Organiseer jezelf een evenement, laat het ons weten via ochtendshow@oogradio.nl.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. In Groningen wordt op zondag 8 november de Kristallnacht herdacht met een stille tocht, muziek en een lezing. Historicus Peter Groenewold vertelt over Albrecht Weinberg, een Joodse holocaust-overlevende die eerder dit jaar overleed. Weinberg overleefde onder meer Auschwitz en Bergen-Belsen. De Kristallnacht vond plaats in 1938... toen Joden in Nazi-Duitsland werden aangevallen en veel synagogen en winkels werden vernield. De herdenking begint om 14:00 met een stille tocht vanaf het Waagplein en om 14:30 volgt het programma in de synagoge aan de Volkingenstraat. Het is precies 10 jaar geleden dat de Groningse chemicus Ben Veringa de Nobelprijs voor de scheikunde won. Hij kreeg de prijs samen met Jean-Pierre Sauvage en James Fraser Stoddart voor onderzoek naar piepkleine moleculaire machines. Veringa ontwikkelde in 1999 de eerste lichtgestuurde moleculaire motor. 10 jaar later werkt hij nog steeds aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij onderzoek doet naar chemie en nanotechnologie. Ook kreeg hij nieuwe internationale prijzen en helpt hij jonge wetenschappers. Op de Zernike campus staat inmiddels het Veringa Building, dat in 2025 officieel werd geopend. Het Forum voor Democratie maakt zich zorgen over de toenemende onderwijssegregatie in Groningen. Kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders zitten steeds vaker op verschillende scholen. Volgens FVD betekent dat niet automatisch dat kinderen minder kansen krijgen. De partij wil daarom weten wat de gevolgen precies zijn en wat de gemeente kan en mag doen om segregatie tegen te gaan. Tegelijk vindt de FVD dat ouders vrij moeten blijven om zelf een school te kiezen. Ook vraagt de partij zich af of maatregelen zoals bredere brugklassen tot nu toe wel genoeg effect hebben gehad. De Kazemi Taekwondo Academy, oftewel KTA, uit Groningen is zondag tweede geworden in het clubklassement van het Chaos Jeugdtoernooi in Groningen. De 29 jonge deelnemers van de club wonnen samen 26 medailles. 8 gouden, 11 zilveren en 7 bronzen. Aan het jeugdtoernooi deden verschillende taekwondo-clubs uit Noord- en Oost-Nederland mee. Voor een deel van de KTA-sporters was het hun eerste wedstrijdervaring. Anderen hadden al vaker op de wedstrijdmat gestaan. En dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking, maar schijnt ook nu en dan de zon. Het blijft droog en het is erg zacht bij 21 graden. De zuidwestenwind is zwak of matig, windkracht 3.
2: En Jan, jij wordt vriendelijk bedankt. En dan ga ik je meenemen naar de verkeerssituatie. Ik zie op de 28 van Haren naar Groningen dat er een grote file staat. Ook zie ik op de N355 van Nieuw-Klap naar Groningen dat er een grote file staat. Ook op de N381 zie ik vanaf Adorp naar Groningen dat er ook een grote file staat. En op de N46 zie ik een kleine file van het Witte Lam naar Groningen. En in Groningen zelf zie ik in de Weijert, Eemskanaal, Paddepoel en in de binnenstad dat het overal wat drukker begint te worden. Dus ja, moet je daar nou langs? Ja, ik vrees dat je toch eventjes in de file komt te staan. Qua treinen betreft zie ik dat alles mooi doorrijdt. In ieder geval in het noorden en in het westen van het land zie ik dat er wat beperkingen zijn en werkzaamheden op de Nederlandse treinsporen. Moet je daar nou heen? Let vooral eventjes goed op voordat je vertrekt. En waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Nou, we hadden het al even in het korte nieuws net over de inlevermogelijkheid voor het vuurwerk. Nou, daar gaan we het zo nog even over hebben, want de mensen die daar kwamen hebben we toch eens even naar hun mening gevraagd en wat ze daarvan vonden.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: En dat waren Shakira en Burna Boy met Die Die.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Groningers hebben in totaal 270 kilo aan vuurwerk ingeleverd deze maandag bij het eenmalige inzamelpunt voor vuurwerk aan de Ruaanstraat.
2: Ja, dat was gisteren dus. Het inleverpunt was van 8:30 's morgens tot 4:00 's middags geopend. En of je nog rotjes, cobra's of sierpotten in huis had, alles kon je daar anoniem inleveren aan de Ruaanstraat. Het vuurwerk is weggeborgen in dozen, zakken en wordt op termijn dus vernietigd. We maken hier al een grap, daar gaan ze zelf mooi afsteken in dit oude nieuw. Maar nee, dat wordt vernietigd. Maar je moet even weten, die 270 kilo bestond uit 221 kilo consumentenvuurwerk. Voor dit type vuurwerk F2 geldt sinds 1 augustus dus een landelijk verbod om het in bezit te hebben. Daarnaast was er nog 26 kilo aan zwaar vuurwerk ingeleverd. En dat is in de categorie F4, dat mag zelfs alleen maar door professionals gebruikt worden.
0: Maar stel, je hebt daar 26 kilometer van, dan heb je behoorlijk wat vuurwerk.
2: Meer kilootjes, ja. En de overige 23 kilometer gaat, of kilo, wat heb ik met die kilometers? Maar gaat om noodzijnmiddelen, zoals fakkels die veel licht afgeven en gebruikt worden in de maritieme sector. Ja, heel veel verschillende dingen, ik verbaas me erover. Maar we spraken toch een paar mensen bij dat inleverpunt over deze actie en wat hun mening is over die nieuwe regel. En we stelden ze de vraag, wat heb je ingeleverd?
3: Wat heb je ingeleverd precies?
4: Rotjes, vuurpijlen siervuurwerk. Ik vind dat het gevaarlijk vuurwerk, het werd steeds gevaarlijker. Mensen knoopten zelf steeds meer aan elkaar. Ik denk dat ik het daarvoor wel goed vind. Maar een beetje siervuurwerk, ja, dat vind ik zelf ook eigenlijk wel mooi om te zien. Dus voor dat vind ik het jammer.
5: Wij hadden vroeger een rotje en het ergste was een donderslag. Maar nu zijn het heftige knallen. Het is gewoon niet meer te filmen wat je voorbij ziet komen eigenlijk op televisie. En vooral de mortieren, weet je wel. Er zijn die gevallen waar wel 300 scholen achter elkaar vandaan komen. Nou, je zult maar de geuniformeerde medemens zijn die daar tegen moet optreden. Onverantwoord, dus stoppen, kappen, weg ermee.
6: Voornamelijk siervuurwerk. Als ik kijk hoe kinderen mee experimenteren, het is nu zelfs een wapen geworden. Dat ik denk van, hou er mee eens op. Ik woon zelf in Bijum en iedere nacht is het raak. Ik knalt er altijd één grote dikke vuurwerk of iets anders. Dat ik denk van, joh. Moet dat? Het is niet eens oud en nieuw.
7: Ik denk dat het iets met vuurpijlen is, maar het is van mijn zoon. Wij hebben zelf dieren. En ik hou niet van het knallen. Dat siervuurwerk vond ik wel leuk. Maar dat enorme knallen wat door de jaren heen en wat dat doet met dieren. Ja, dat is dan voor ons wel van stop er maar mee. Ik vind het wel jammer dat men nou nog niet iets bedacht heeft hoe we een alternatief hiervoor kunnen krijgen. Zodat toch ook de jeugd, die lekker, wij hebben ook altijd vuurwerk afgestoken. Maar dan denk je er niet bij na. Maar wat wordt er nu geboden? En dat moet toch kunnen. Er zijn zoveel mogelijkheden tegenwoordig.
2: Ja, je hoorde enkele Groningers in een bijdrage van Lars Faber. En die laatste dame vond ik wel terecht. Wat gaan ze daar nou voor in de plaats stellen? Wat gaan we nou leuk doen met z'n allen? Dat moet toch ook kunnen?
0: Ja, ik vind gewoon dat nu de gemeente de taak heeft om een vuurwerkshow te organiseren.
2: Ja, nou, of het gemeente of overheid is. Maar wie, welke laag, provinciaal gemeente of rijk, bedenk iets leuks.
0: Ja, er moet gewoon iets komen. Want
2: even wat gebeuren.
0: Dan. Je neemt het van mensen af, dan moet je ook een alternatief bieden.
2: Dat ben ik met je eens. Maar wie dat dan precies moet doen en hoe? Ik ben benieuwd. Breng je idee maar.
0: Nou, Katy Perry gaat er even een liedje over zingen. Firework.

0: En dat was Katy Perry met Firework.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Ja, en dat is in dit geval met het lokale nieuws. Mijn computer wil niet meewerken. Waarom wil die nou niet naar beneden scrollen? Zo. Ja, actiedag moet namelijk studenten aan het praten krijgen over mentale gezondheid. Dat staat in de Oognieuws-app. Studenten in Groningen konden gisteren terecht bij de Universiteitsbibliotheek en de Van Doorenvesten op de Zernike Campus. Voor een speciale actiedag over mentale gezondheid. Ja, om te praten over onderwerpen als studiestress, geldzorgen, mentale gezondheid en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja, de actie werd georganiseerd door verschillende studentenorganisaties en verenigingen uit de stad, waaronder KEI, SOG, Vindicat en Albertus. En tussen 11:30 ochtends en 3:30 middags konden studenten langskomen voor een laagdrempelig gesprek of om hun eigen ervaringen te delen.
3: Ja, en volgens raadslid Chris van Kampen van Studentenstad is het niet altijd makkelijk om zo'n gesprek te beginnen. De simpele vraag, ben je oké, kan daarbij helpen. Het doel was vooral om studenten naar elkaar te laten luisteren en ruimte te geven aan verschillende verhalen en ervaringen.
2: Ik hoop dat positieve zijn gebleven over het algemeen. Want ja, dingen als seksueel grensoverschrijdend gedrag, dit moet je niet te veel hebben. Ja.
3: Nee, precies. Nee,
2: dat wordt al te vaak een pittig onderwerp. Ik hoop dat ze daar een vast item van kunnen maken. Want ik denk dat het best belangrijk is om daar de vinger aan de pols te houden.
3: Ja, en voor meer belangrijk nieuws zoals dit, check oogtv.nl en onze Oognieuws-app. En dit is allemaal bij elkaar gebracht door onze bureau-redacteur Pien. Pien, jij wordt weer vriendelijk bedankt.

0: En dat was Love Me Do van de Beatles. Het is inmiddels 8 voor 9. Dat betekent dat we Johan Kampas aan de lijn hebben. Onze weerman. Goedemorgen, Johan.
1: Goedemorgen.
2: Klein stapje hoor, van de Beatles naar Johan.
0: Ja. Ja, Johan, het is een beetje verrassend weer de laatste tijd.
2: Ja, is het je verrast? Oh, ik moet je eerlijk zeggen, de mist heeft mij vanochtend een beetje verrast.
1: Ja.
2: Is ook het mooie aan het weer, hè. Het komt nooit helemaal zoals je denkt dat het gaat. Dus dat is ook altijd weer de uitdaging. Maar het is inderdaad mistig. Die mist gaat de komende uren wel verdwijnen. Het roer gaat wel om. Laten we nog even teruggaan naar de voorbije maand. De maand september. Die verliep met 15,7 graden. Ruim 1,5 graad warmer dan het langjarig gemiddelde. De maand was iets aan de zonnige kant. Met 159 uurtjes tegen 150 als langjarig gemiddelde. En het was wat aan de droge kant. Met 61 mm gemiddeld over onze provincie. Tegen 75,5 als normaal. Ja, het roer gaat langzamerhand om. We zijn natuurlijk enorm verwend met zonuren, met hoge temperaturen, met nazomer, met Indian summers. Maar het gaat allemaal een beetje veranderen. Vandaag is het allemaal nog heel erg rustig. De grijzigheid die houdt nog wel even een tijdje stand. De mist lost geleidelijk aan op. En vanmiddag kan het zonnetje zich af en toe nog eventjes laten zien. Het blijft droog. En de temperatuur die nu zo rond een graad of 15 ligt, nou, daar gaat nog wat bij komen. Het wordt vanmiddag zo 18 of 19, misschien op een enkel plekje nog wel 20 graden. Daarbij staat een zwakke wind uit het westen. Vanmiddag draait naar het noordwesten. Komende nacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 10 of 11. En dan kan er weer wat mist of nevel ontstaan. Daar gaan we morgen mee uit de startblokken. Waarschijnlijk is het eerst nog even grijs, dus met die mist, nevel of wat laaghangende bewolking. Maar vanuit het zuiden wordt het allemaal heel snel gaat het oplossen. Wordt het weggewerkt. En dan staat ons weer een nazomerdag te wachten met heel veel zonneschijn. Temperaturen 21, 22 graden. Het lijkt wel weer zomer. En er staat niet al te veel wind uit het zuidoosten, windkracht 1 tot 2. Maar in de middag, avond zien we dat de bewolking dikker wordt op nadering van een depressie vanuit Frankrijk. En die depressie, die gaat het weer op zijn kop gooien. Want die gaat daarna zomer uit het zadel wippen. En dat betekent in de avond en nacht, vooral later in de avond en in de nacht, buien op de grens met koelere lucht. Nou, die koelere lucht, die stroomt vanaf donderdag ons gebied binnen. Donderdag een dikke wind uit het noordwesten, windkracht 4 tot 5. Er gaan een paar buien vallen. Hoewel ik dat denk dat het met een neerslag donderdag allemaal nog wel meevalt. Ook nog regelmatig het zonnetje. Maar de temperatuur doet een behoorlijke stap terug. Het wordt een graad of 15. En als we kijken naar vrijdag, zaterdag en zondag, dan zien we nog altijd die stevige wind uit westelijke richtingen. Overdag wordt het een graad of 15. Hoewel ik denk dat we tijdens het weekend waarschijnlijk net niet meer halen. En op alle dagen moeten we rekening houden met regelmatig natterheid. Ja, en dan glijden we toch echt een beetje de herfst in.
0: Ja, het zat er ook wel aan te komen natuurlijk. We hebben echt best wel lang nog mooi weer gehad in de eerste paar weken van de herfst. Maar we moeten het nu toch echt wel aan toegeven, vrees ik.
2: Ik denk dat het is onvermijdelijk, Marijn.
0: Ja.
2: Het is onvermijdelijk. Het blijft Nederland.
1: Ja, maar herfsttijd is ook een mooie tijd, Johan. Dus ik heb net ook wel tijd dat het er weer aankwam.
2: Ik ben het helemaal met je eens. Ik heb geprobeerd mijn enthousiasme een heel klein beetje te dagen.
1: Ik vind de herfst een van de hele mooie jaargetijden van het jaar. Ik kan niet helpen, ik hou ervan.
2: Ja, nee, ik ook, Johan. Wij gaan ervan genieten, hè?
1: Ik ga dat zeker doen.
0: En Johan, morgen kunnen we jou weer horen.
2: Ja hoor, morgen weer. 10 van 9.
0: Helemaal goed. Tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Tot morgen. Hoi hoi.

0: En dat was Chef Special met C'est la vie. En het is bijna 9 uur en dat betekent dat de Oogochtendshow er alweer op zit. Maar we hebben een hoop behandeld, waaronder het volgende.
1: Ja, het heelal. Bijvoorbeeld Jeffrey Boot was het natuurlijk weer. Het is de eerste dinsdag van de maand. Dus we hebben even gehoord wat je allemaal kunt zien aan de sterrenhemel. Als het donker is inmiddels. Dus ja, als je dat mooi vindt, ga vooral even omhoog staan kijken.
0: En we hebben nog even teruggeblikt op de landelijke dag van de Bruine Kroeg. Dat was namelijk afgelopen zaterdag. Een paar kroegen in Groningen deden daaraan mee. En een verslaggever is daar even langs geweest om te testen van ja, wat is eigenlijk de Bruine Kroegendag?
1: Ja, nou ja, dat is heel leuk. Als je daar van houdt, moet je dat zeker doen. Maar in de tussentijd heeft het kabinet met een grote knal alle telefoons uit de school geblazen als het aan hun ligt. Ja, en dat is mooi, want vuurwerk mag niet meer en dat kon je anoniem inleveren. Nou, dan hebben we alles weer gezegd.
0: Ja, morgen zijn we er weer van 7 tot 9, dus luister dat vooral. Er staat ons nog één ding te doen en dat is dikke doei.
1: Dikke doei.
2: Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in kwaliteitsdrukwerk. Of het nu gaat om flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding, Jouwdrukker.nl.
3: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde, 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur, prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
6: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
5: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
7: You can defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me, than he that's in the world. The sun will shine again.
5: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
8: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
4: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. In Groningen wordt op zondag 8 november de Kristallnacht herdacht met een stille tocht, muziek en een lezing. Historicus Peter Groenewold vertelt over Albrecht Wijnberg, een Joodse holocaust-overlevende die eerder dit jaar overleed. Wijnberg overleefde onder meer Auschwitz en Bergen-Belsen. De Kristallnacht vond plaats in 1938 toen Joden in Nazi-Duitsland werden aangevallen en veel synagogen en winkels werden vernield. De herdenking begint om 2:00 PM met een stille tocht vanaf het Waagplein. Om 2:30 volgt het programma in de synagoge aan de Volkingenstraat. Het is precies 10 jaar geleden dat de Groningse chemicus Ben Veriga de Nobelprijs voor de scheikunde won. Hij kreeg de prijs samen met Jean-Pierre Sauvage en James Fraser Stoddart voor onderzoek naar piepkleine moleculaire machines. Veriga ontwikkelde in 1999 de eerste lichtgestuurde moleculaire motor. 10 jaar later werkt hij nog steeds aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij onderzoek doet naar chemie en nanotechnologie. Ook kreeg hij nieuwe internationale prijzen en helpt hij jonge wetenschappers. Op de Zernike campus staat inmiddels het Veriga-building dat in 2025 officieel werd geopend. Forum voor Democratie maakt zich zorgen over de toenemende onderwijssegregatie in Groningen. Kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders zitten steeds vaker op verschillende scholen. Volgens FVD betekent dat niet automatisch dat kinderen minder kansen krijgen. De partij wil daarom weten wat de gevolgen precies zijn en wat de gemeente kan en mag doen om segregatie tegen te gaan. Tegelijkertijd vindt de FVD dat ouders vrij moeten blijven om zelf een school te kiezen. Ook vraagt de partij zich af of maatregelen zoals bredere brugklassen tot nu toe wel genoeg effect hebben gehad. En de Kazemi Taekwondo Academy, oftewel KTA, uit Groningen is zondag tweede geworden in het clubklassement van het Chaos Jeugdtoernooi in Groningen. De 29 jonge deelnemers van de club wonnen samen 26 medailles. 8 gouden, 11 zilveren en 7 bronzen. Aan het jeugdtoernooi deden verschillende taekwondo-clubs uit Noord- en Oost-Nederland mee. En voor een deel van de KTA-sporters was het hun eerste wedstrijdservaring. Anderen hadden al vaker op de wedstrijdmat gestaan. Ja, en dan nog het weer. Vandaag is te veel bewolking, maar schijnt ook nu en dan de zon. Het blijft droog en het is erg zacht met 21 graden. De zuidwestenwind is zwak of matig met een windkracht 3. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Omweg 6-5 A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in kwaliteitsdrukwerk. Of het nu gaat om flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding. Jouwdrukker.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen, waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's. Maar werken die veelal langs elkaar heen? Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Oog Radio.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen. Die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
3: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
4: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
1: Oog Radio.

Radio. Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten. En in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
4: Op zoek naar een tandarts? Nu ook een reguliere tandartsbehandeling bij Dijkstra Tandheelkunde in Groningen. Dus ik ga naar de tandarts en mijn moeder gaat naar de specialist voor een nieuwe prothese of implantaat. Hebben we samen een stralende witte lach? Maak nu ook een afspraak. Dijkstra-tandheelkunde.nl

Hoog Radio. Het geluid van Groningen. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in kwaliteitsdrukwerk. Of het nu gaat om flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding. Jouwdrukker.nl. Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit Vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.

het geluid van Groningen. Oog Radio. Het geluid van Groningen. Oog.

0: vloeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vloeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vloeren.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in kwaliteitsdrukwerk. Of het nu gaat om flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding. Jouwdrukker.nl.

0: Vloeren Noord. Het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
1: Op zoek naar een tandarts? Nu ook een reguliere tandartsbehandeling bij Dijkstra Tandheelkunde in Groningen. Dus ik ga naar de tandarts en mijn moeder gaat naar de specialist voor een nieuwe prothese of implantaat. Hebben we samen een stralende witte lach? Maak nu ook een afspraak. Dijkstra-tandheelkunde.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
2: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Autowasserij. De goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij. Naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
5: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
2: Oog Radio.

0: flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding? Jouwdrukker.nl. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
4: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit Vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
1: Oog Radio.

0: Atoomweg 6-5 A-kwaliteit vloeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vloeren.
1: Op zoek naar een tandarts? Nu ook een reguliere tandartsbehandeling bij Dijkstra Tandheelkunde in Groningen. Dus ik ga naar de tandarts en mijn moeder gaat naar de specialist voor een nieuwe prothese of implantaat. Hebben we samen een stralende witte lach? Maak nu ook een afspraak. Dijkstra-tandheelkunde.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
6: Oké, let's go. Lieve kindertje.
7: Weer. 12 seconden ontspanning en het gestres gaat alweer beginnen.
8: Zo doe je dat.
9: Ja, toch maar helemaal.
7: Kamp dan toch eens met dat kinderachtige gedoe.
8: Nee, rot het even een eind op zij, want wij komen eraan.
10: Dit is het nummer 1 hitstation van Groningen.
11: Oog Radio.
10: Oog Radio.
12: Gezellig is het hier, hè?

0: Ja, we hadden hier even een discussie. Is dit nou een one hit wonder? Of hebben ze er nog wel meer gehad? Maar,
1: ze hebben nog een hitje gehad.
0: Ja, hier in Nederland, hè?
1: Ja,
0: hoe heet ze die ook alweer?
2: Dat was Little Miss Can't Be Wrong.
0: Ah, maar niet verder gekomen dan nummer 27 in de hitlijst. Nee. En daarmee niet.
1: Maar ze bestaan dus nog, hè?
0: Ze kunnen ze nog zien optreden.
1: Dat weet ik niet, maar ze bestaan nog wel.
0: Ja, ik vind het leuk. Je hoorde Two Princes hier op Oog Radio. En daarmee is dan ook je avond begonnen. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Danny.
1: Hey, ik ben Arjan.
2: Mijn naam is Jara en het is vandaag 6 oktober 2026. De dag dat verschillende studentenorganisaties en verenigingen uit de stad een actiedag hielden over mentale gezondheid. Bij de Universiteitsbibliotheek en de Van Dorenvest op Zernike Campus konden studenten in gesprek gaan over onder meer mentale gezondheid, studiestress, geldzorgen en seksueel overschrijdend gedrag. De mentale gezondheid van studenten gaat nog steeds gestaag achteruit. En er wordt volgens raadslid Chris van Kampen van Studenten in de Stad te weinig over gepraat. Bewustwording begint niet op een dag en daar heb je soms grotere initiatieven voor nodig, zoals deze.
0: Ja, maar is dat nou een beetje bekend? Ik heb het idee dat men nog steeds niet weet waardoor die mentale gezondheid nou zo achteruit is gegaan. Want het is niet alleen toe te wijzen aan corona.
2: Nee.
0: Want het had zich iets eerder had het zich al ingezet.
2: Ja.
0: Maar wat zijn dan de echte redenen daarvan?
2: Ja, wat de echte redenen zijn is misschien heeft, ik denk dat social media ook wel in dit soort dingen een enorme rol speelt. En daarmee
0: eens?
2: Dat de opkomst, nou opkomst, FOMO. Dat je wil graag overal bij zijn.
0: Ja.
2: En van overal bij zijn, neem je weinig tijd voor jezelf. En ga je financieel natuurlijk ook achteruit. Dus ik denk dat dat ook wel een heel grote rol heeft in, ja, waarom de mentale gezondheid zo achteruit gaat.
0: Maar dat zijn dingen die jij ook wel om je heen ook wel hoort.
2: Ja, want door social media, hoe dat op deze manier nu in onze samenleving speelt, ja, is het gewoon zo dat je ook zoveel meer meekrijgt van alles. En ik denk dat je dat dan op een gegeven moment gewoon niet meer aan kan. En dat je gewoon echt denkt, ja, wat moet ik nou?
1: En ik denk ook dat er over mentale gezondheid gewoon meer gesproken wordt.
2: Ja.
1: En in mijn tijd werd dat gewoon weggedrukt.
2: Dat is denk ik.
0: Ja. Kan ook meespelen.
2: Ja, ja, dat er in dat het. Ja.
1: Dat het gewoon opener is.
0: Nee, maar natuurlijk, dat is ook zo.
1: En, ja.
2: Ja, dat het meer gangbaar is om het over te hebben, inderdaad. Nou ja. Verder is het ook de dag dat een 22-jarige man uit Groningen is veroordeeld voor 100 jaar taakstraf voor aanranding.
0: 100 jaar?
2: 100 jaar? Nou, 100 uur. 100 uur. Rectificatie.
0: Zou ik liever zitten, denk ik.
2: Voor 100 uur taakstraf voor aanranding van een jonge vrouw uit de stad. De man deed zich in het weekend van 18 op 19 april voor als taxichauffeur. En tijdens een rit betastte hij een beschonken student. Ook moest hij de student een schadevergoeding van €1.500 betalen.
1: Blijf met je fikken van een ander af.
2: Ja, zeg het ze.
0: Zo is het.
2: Misschien had hij even met jou moeten bellen.
1: Ja.
2: Denk dat dat
0: van tevoren ook.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, doe dat gerust hoor. Als je in zo'n situatie komt, als man zijnde, bel mij maar.
2: Ja.
1: Dan zeg ik je wel niet doen.
2: Ja.
1: Als zij nee zegt, is het nee.
2: Nou, gesproken. Verder is het ook een dag dat we geen dierennieuws hebben, helaas. Maar wel de dag dat meerdere fracties in de Groningse gemeenteraad pleiten voor een nieuwe piano op het hoofdstation.
0: Och, is die andere kapot gespeeld?
2: Nou, dat weet ik niet precies. Maar een gedoneerde piano werd afgelopen zaterdag al binnen een uur weggehaald. Stadspartij 100% voor Groningen, D66, Pro en Student en Stad willen daarom dat de gemeente met NS en ProRail in gesprek gaat. Volgens de partijen zorgt een piano voor meer levendigheid en sociale veiligheid.
0: Ja, nou ja, dat is
1: stom,
0: natuurlijk wel zo.
1: Stom, hè?
2: Dat de piano weg
1: is. Ja, zo stom.
2: Ja, lijkt me heel leuk. Nog even een pianootje.
0: Ja, maar ze maken hier natuurlijk wel meer domme keuzes. Het is al een wonder dat hele stadsbalkon afgebroken wordt. Ja, dat is toch zo. Ja.

0: meisje. Ja, ik heb wel een geinig wijsje mee. Een hele korte, van maar 1 minuut 15. Want het is de beurt aan Joost, Joost Klein. En die heeft een nieuwe house plaat uitgebracht. Dat is toch wel weer heel grappig, hoor. Het heet Hate Music.
1: Daarom is hij denk ik ook zo kort. Hij wil niet langer dan dit.
0: Daar is hij, het meisje van deze week.
2: En nu heb ik de eer en het genoegen om het volgende nog nooit eerder uitgebrachte nummer bij u te introduceren. Als ja nou even je kop dicht houdt, knal ik er een leuk deuntje doorheen.
3: My wife just left me. It's time to open up a cold one with the bros. Yeah.
4: Oh my god, I hate music.

0: Hij eindigt ook in stilte. Silencio van U2, van het nieuwe album dat binnenkort uitkomt.
1: En daarvoor Joost Klein.
0: House, house, house. Ja, hij klonk inderdaad een beetje als Rob G. Met Ecstasy, you got what I need.
1: Oh, Ecstasy, you.
0: You got what I need. Ja, ik ga hem volgende keer even meenemen voor ons 90s blok.
2: Leuk.
0: Ik was afgelopen zondag... Afgelopen zondag was ik in de Martini Plaza en er was iets dat heette Collect-O-Fest.
1: Ja.
0: En daar kon je dus oude games en zo kon je daar vinden. Dus dat vond ik heel erg leuk. En ook, er was ook een enorme, wat me opviel, een enorme business in 3D-print items. Dus ik heb, thuis heb ik natuurlijk wel wat games liggen.
1: Ja.
0: Dus dan zou je bijvoorbeeld voor elk merk een merkje kunnen laten 3D-printen. Ja. En sommigen hadden dan ook verlichting erin en zo. En dat vond ik toch wel heel tof om te zien. Dus dat was leuk. Maar wat me dan weer tegenviel was echt... Nou ja, ik snap waarom het Collectofest heet. Maar de enorme overdaad aan kraampjes met Pokémon-kaarten... die echt soms voor honderden euro's van hand wisselden. En wat me nog meer opviel en tegenviel was dat... Nou, het grote aandeel kleine kinderen, gewoon echt onder de 10... die al precies wisten wat al die kaarten waard waren en wat ze dan moesten. Terwijl dat was natuurlijk ooit gewoon een letterlijk een kaartspel.
1: Ja,
0: verzamelkaartjesgedoe voor kinderen. En ze ruilen ze tegenwoordig niet meer. Nee, ze staan gewoon keihard handel te drijven met die mensen die ze willen kopen. Het is echt ongelooflijk. Dus aan de ene kant vond ik het ook alweer grappig... dat die kids daar zo bedreven in waren. Met gewoon echt keihard zeggen van, nou, die 35 euro. Dat die man dan zegt van, nou, nee, want daarvoor moet ik hem verkopen.
1: Ja.
0: Dat is echt van, nou, 30 dan. Oké, 30 contant. En dan, nou, oké, maar je wist gewoon niet wat je zag. Maar dat vind ik zo'n apart wereldje.
2: Ja, dat geld wat daarin omgaat, ik heb nu opgezocht... Wat duurste Pokémon kaart ooit geveld? $16,5 miljoen.
1: Het is toch gewoon een papiertje.
0: Ja, maar dat is het ook. Het is helemaal sinds... we hadden het net over de coronatijd. Maar sindsdien is alles een belegging geworden. Je kan geen Nike-schoentjes, geen Pokémon-kaartjes.
2: Maar dat was ervoor ook al wel. Ik had wel jongens in de klas die allemaal van die...
0: die resellers.
2: Die resellers deden inderdaad. Dat ze dan allemaal schoenen gingen opkopen en dan gingen doorverkopen.
1: Nou, ja, maar kijk, schoenen, dat zijn nog schoenen.
2: Ja.
1: Dit is een papiertje.
2: Ja,
1: dit ga ik kwijtraken in mijn la.
2: Ja, letterlijk.
1: Ja.
2: Tenzij je het inlijst, maar je raakt dit gewoon kwijt.
1: Ja,
2: dit is niet iets wat je... Nee. Ja, schoenen kun je ook nog gebruiken.
1: Ja.
2: Maar die gaan dat dan dus niet gebruiken.
0: Nee, dan gaan zij dan weer.
2: En dan gaan ze het gewoon neerzetten in een kastje. Dan denk ik ook altijd... Ja, ik doe gewoon de schoenen aan die... Zeg maar wanneer ik op stap ga, dan doe ik gewoon de schoenen aan... die ik op dat moment leuk vind bij mijn outfit. Of mooi. Ja, ik heb wel een paar zuipschoenen. Maar dan zeggen mensen ook altijd van... Oh, wat zonde dat je die ballerina's aandoet. Ik zeg dan, ja, maar ik ga ze toch gebruiken? Het is toch een gebruiksvoorwerp?
0: Nee, het is allemaal een belegging geworden.
2: Ja,
0: echt, ik zeg het je.
2: Ik doe niet voor... Ik ben wel voorzichtig bijvoorbeeld met elektronica als mijn laptop. Bijvoorbeeld.
0: Ja, tuurlijk.
2: Maar bijvoorbeeld een jas. Ja, dat vind ik... Ja,
1: het is gewoon...
0: Ja, een jas is een jas. Ja.
2: Je gebruikt het toch gewoon? Het hoeft toch niet per se een heilig te zijn? Of dure...
0: Nee, ik gebruik die dingen, die schoenen en die jas en zo. Ik gebruik ze ook, hoor.
2: Dure leren schoenen op stap, dat doe ik dan weer niet.
0: Nee.
2: Maar dat is gewoon meer om...
1: Nee, maar om ze mooi te houden. Om ze later wel aan te doen.
2: Ja, om ze wel aan te doen.
1: Om ze in de kast te zetten.
0: Ja. Nee, niet in zo'n vitrine dingetje.
2: Nee, niet.
0: Ja, niet in zo'n hobby, hoor. Maar ik vind het geld dat er inmiddels in omgaat... dat vind ik gewoon... Ja, dat staat me echt enorm tegen.
2: Ja.
0: Omdat jij als normale verzamelaar... die bijvoorbeeld gewoon met die kaarten wil spelen... of met die games wil spelen...
2: Ja.
0: Dat is het onbetaalbaar geworden.
2: Maar wat speel je met die kaarten?
0: Ja, het Pokémon-spel. Het is een trading card game. En er zijn er verschillende soorten van. En elke Pokémon heeft natuurlijk een bepaalde kracht. Dus ik zeg maar wat. Water kan tegen gras.
2: En dan ga je tegen...
0: En gras kan tegen...
1: Vuur.
0: En vuur. Of water kan tegen vuur.
2: Ja. En dan ga je tegen elkaar zitten en elkaar proberen te verslaan. Of
0: er zijn hele tournaments voor over de hele wereld.
2: Yo.
0: Maar dat spelletje werd altijd op het klas... of in het klaslokaal of op het schoolplein gespeeld. En die kids die gingen ook helemaal niet zuinig om met die kaarten. Want dat werd gewoon gebruikt natuurlijk, net als die flippo's vroeger.
2: Het is gewoon papier. Dat is
1: maar dat
2: gewoon...
1: lijkt me dan nog wel, als ik veel te veel geld zou hebben... dan die duurste Pokémon-kaart te verkopen en zo'n toernooitje in te gaan. En die dan op tafel
0: en dan die gewoon op tafel te leggen. Ja, gewoon om die anderen te zeiken. Ja, dat vind ik dan ook wel grappig. Ja.
2: Het is
1: en ook al verlies je hem dan. Nou ja, dag.
0: Dat is jouw tegenspeler wel echt enorm blij.
2: Ja, daar gaat dan 16 miljoen euro. Maar het is dus een kaart waar Pikachu op staat.
0: Ja, uiteraard is het een Pikachu.
2: Tuurlijk is het Pikachu. Dat is ook de enige Pokémon die ik ken.
0: Hoe ziet hij eruit?
1: Illustrator.
2: Oh, zo.
3: Die duurste.
2: We hebben hem even opgezocht.
3: Illustrator.
2: Ja.
3: Pikachu.
2: Ja.
0: Een Japanse kaart.
2: Japanse tekens op, daar kan ik niet eens spelen.
0: Ik kan dat niet eens lezen, jong.
2: Wat is nou waard, joh? Helemaal niks. Niks.
1: Maar heb jij verder nog wat bijzonders gekocht?
0: Een Lego Batman poppetje. Ik ben op dit moment op de Switch 2 ben ik een Lego Batman game aan het spelen. Die verrassend leuk is, want er zitten allemaal referenties in naar welke Batman media dan ook. Dus ze mixen eigenlijk verschillende quotes en kleine scènes uit de verschillende films.
2: Leuk.
0: En dat wordt dan achter elkaar met heel veel humor gebracht. En er zat bij de game zat een Lego poppetje. Maar... ik vond op, dus voor 5 euro vond ik er een eentje uit Batman Returns. En die was zo getrouw, dat ze hadden helemaal, had zelfs een apart... nou, dat pakkie uit de film, die hadden ze dat Lego poppetje omgedaan.
1: Oh.
0: Die kon ik niet laten liggen, dus die heb ik meegenomen. Ik heb een Micro Machines spelletje voor 6 euro. Bij een of andere winkel, die heet Vision Toys. Die zat vroeger hier in de stad, in de Poelenstraat. Maar die moest op een gegeven moment weg, want ze konden niet meer op tegen huur. Nou, en die zijn dus weggegaan. Maar ze staan dus nog wel op die beurzen. Dus voor 6 euro een leuk Micro Machines spelletje.
2: Leuk.
0: En wat had ik nog meer?
1: Was je tevreden achteraf?
0: Ja, ik wel. Ja.
1: Oh, leuk. Nee, ja, dat is belangrijk.
0: Ja, die speel, zeker. Ja. Nee, dat was leuk. Dus dat is zeker de moeite waard. Ja. Maar ja, ik... ja. Nou ja, die kaarten, dat zou ik allemaal een beetje links laten liggen. Maar
2: zijn we daar ook weer over eens?
1: Dat was Dennis Ergenis, nu al.
0: En nog veel meer staat er op stapel, jongens. Ik zou zeggen, hang je hoofd nog even uit het raam, want het is nog prachtig weer. Maar ja, pas op, want overmorgen dan komt de herfst eraan. Bah!

0: Hold me tight and don't laat niet los. En vogue. Dat weet ik dan weer niet wat dat betekent. Weet jij wat en vogue betekent, Jana?
1: Vogue. Gewoon
0: en vogue.
1: In de vogue. Ik weet het niet.
0: Ja, dat is dat dansje wat Madonna
1: had. Oh ja, zo.
0: De vogue.
1: Ja.

0: Oh, maar ja. Ik weet dat niet. Ja,
1: strike nou ja. A pose.
0: Strike a pose, ja. Precies. Duiken we er maar weer eens in. De koffer. De platenkoffer. Oh, Jara heeft hem.
1: Of Corrie.
0: Vol muziek. Maar niemand weet nog wat. Nee.
2: Er zijn het hits of one day flies. Komt slinger aan de taal.
0: Geef er een slinger aan.

0: 36 bladzijden. Met elk 4 cd'tjes. Fysiek. Sommigen een beetje aan de rotte kant. Maar dat geeft niet. Misschien zullen ze het nog doen. Ik gooi een balletje in het rad. Dat eveneens 36 plus 2 vakjes heeft.
1: Ook wat, hè? Je moet elke week dat rad hier 2 verdiepingen omhoog slepen.
0: Joh, ik heb geen rug meer over. Maar het staat hier wel. En het is, hij eindigt naast 0 groen. Dat betekent 28 zwart.
2: Zo.
0: Ja, okay. dat is even doortellen.
2: Moet ik even terug.
0: Ja, je kan vanaf de achterkant beginnen.
2: Oké, 35, 34...
1: 32, 32, 31,
0: 28,
1: 28, 27, nog één.
0: Nee, 28, wat zijn 28? Wat is dat? De Baja Beach?
1: Bad Brothers?
2: Bad Brothers, après-ski.
0: Oh, is het weer après-ski tijd?
2: Allemaal dat soort gedoe.
0: Oh jee, après-ski. Volle gas? Wat staat daar?
2: Volle gas, ja.
0: Volle gas?
1: Volle gas.
0: Dat is slecht Nederlands.
2: Ja, nou. Zeg dat wel.
1: Slechte nummers ook allemaal.
2: Ja.
0: Ik was er al bang voor.
1: Oh, deze kan wel.
2: Nee, ik heb
0: al...
2: Oh.
0: Hey, vorige week hadden we wel een leuke plaat.
1: Deze kan wel. Oh,
2: oké, okay, ja, die kan wel, ja.
1: Ja.
2: Die
1: oh.
2: Is okay.
1: Welke? Oh, deze of deze... Of deze, of... Oh,
0: hey, de luisteraar toch niet okay. Wat daar onder andere op staat. Daar hebben we kans op.
1: Nee, oké. Okay, ik noem wat namen. DJ Jean.
0: Oké, okay, leuk.
1: Dat kan. Ja. Benny Benassi.
0: Benny Benassi, oké. Okay.
1: Beatles, leuk. Shaggy,
0: oh.
1: Queen, Eminem.
0: Oh, dat is waar. Dat gaat echt alle kanten op.
1: Yeah. The Verve, Pieter Post...
0: Pieter Post.
1: Rage Against the Machine, Beastie Boys, Snoop Dogg.
2: Ik vind Pieter Post wel leuk.
0: Hebben we die niet een keer vrij recent gedraaid?
1: Ja, dat hebben we vrij recent gedaan.
0: Zo'n mix, mashup.
1: Het is een mashup. Het zijn allemaal mashups.
0: Oh, het zijn allemaal mashups.
1: Het zijn allemaal mashups.
2: Ik vind dat wel.
0: Nou, oké.
1: Okay. Ja.
2: Doen we dan Pieter Post?
1: Als jij Pieter Post graag
0: wil. Als jij nog een keer Pieter Post wil, mag
2: ik Pieter Post, Pieter Post. Ik ben heel benieuwd daarnaar.
0: Verdient de kost.
1: Ja. Met zijn poes verdient de kost.
3: Pieter Post,
0: ja, dat doet er wel
3: Pieter
0: meer.
3: Post, met zijn poes verdient de kost.

zijn poes verdient de kost. In zijn rode wagen, zon of regenvlagen, brieven, pakjes brengt hij door het land. Pieter Post, met zijn poes verdient de kost.

0: in zijn rode wagen. Zon of regen klagen, lieve gastjes brengen voor het land.
1: Is hij leuk of is hij leuk? Ah, zijn jullie nu echt alvast weer Hives-profielen aan het...
2: Ja, wij zijn weer Hives. Ach.
1: Hey, maar zijn die Gadgets en stickers ook alweer terug?
3: Katkats.
1: Katkats.
3: Ja, ik vind het nogal.
1: Stickerplaatjes.
2: Ja, en die banaan.
1: Het begint alweer, de banaan is er. Het begint weer wat te worden.
2: Nou, nog niet. Ik heb nu twee vrienden.
3: Ik heb één.
2: Ja,
1: één. Oh, maar dan moet ik erbij, want dan kan ik de derde vriend worden.
2: En Kampie is één van. Dan kunnen we ook een Hive maken.
1: Oh ja, we doen een Wiebe Woensdagshow Hive.
2: Oh,
1: dat is wel heel leuker.
3: Dat is 90's.
1: Ja!
4: Time for complete.
3: Is dat zo? Ik weet het niet, volgens mij het begin 2000.
1: Dat komt goed uit, want ik heb twee platen uit de 2000's. En uit 2003.
2: Mijn jaar. Geboortejaar.
1: In jouw jaar kwamen de leuke liedjes uit, hoor.
2: Ja, hey ja.
1: Wat dacht je van het chanson Sensation The Anthem, 2003? En Girls Aloud met Sound of the Underground.
2: Nou,
1: echt leuke plaatjes.
2: Wat top. Wat goed. Wat een goed jaar.
1: Ja, twee jaar. Het
2: is echt alleen maar goed zijn.
1: En dan hadden we niet, dan hadden we dus ook nog eens een keer jou.
2: Ja.
1: Dat is echt niet te geloven.
2: Ideaal.
1: Nou, jij verdient dan ook wel een...
3: Nee, het is

0: Nee hoor, paddenstoelen genoeg.
1: En dat stomme gelach de hele tijd. Zie je nou wel dat ze echt bestaan? Lekker hozen.
0: Lekker hozen, ja.
1: Lekker hozen, we hozen daarop los. Lekker hozen, natuurlijk.

0: Sound of the Underground van Girls Aloud.
1: Just like me.
0: Ja, so ben jij een girl aloud?
2: Ben jij girl aloud?
0: Ja, dat is wel, een beetje waar.
2: Sound of the Underground.
0: Is wel waar, is wel waar.
3: Ik heb een hele korte ergernis.
2: Oké.
0: Okay. Ik dacht, ik probeer even een keer een andere muziek
3: te vinden. Ik vind dit heel erg leuk.
0: Ja, toch?
3: Ja,
0: kom
3: je
0: dit
3: wel
0: bekend voor?
3: Ja, van de Wii.
0: Van de Wii.
3: Ja, heel leuk. Nee, mijn ergernis was toen ik onderweg was. Hier heb je dus vanaf, als je vanaf de stad naar...
2: Het loopt wel te wijzen, maar niemand ziet hoe jij werkt.
3: Naar Schernike. Ja, ik beweeg heel erg. Naar Schernike fietst. Dan heb je dus één stuk weg waar je... Daar rijden eigenlijk nooit auto's.
2: Mm-hmm.
3: Maar daar fietsen wel mensen.
0: Ja.
3: Dat stukje zo richting Selwert. Mm. En altijd gaan mensen daar met vier of zo naast elkaar fietsen. En net ook weer. Dan heb je dus mensen die met z'n vieren naast elkaar fietsen. Dan had een scooter haalt ondertussen in. En dan fiets ik daar weer tegenin, zeg maar. Dat vind ik zo
0: levensgevaarlijk.
3: Als je met z'n drieën naast elkaar fietst, kan ik nog inkomen.
2: Nee, ook niet.
3: Ja, nee,
2: officieel mag je niet naast elkaar fietsen, weet je dat?
3: Met z'n tweeën ook niet.
2: Nee, ook met z'n tweeën ook niet.
3: Oh.
0: Nee. Ja, en sommige mensen, als je
2: in de verkeersregel staat dat je gewoon niet naast elkaar
3: fietst. Echt niet?
2: Nee.
3: Oh. Nee, maar als je met z'n vieren fietst, dan kun je toch gewoon 2-on-2?
2: Ja.
0: Ja, dat is wel het maximale.
3: Waarom ga je met z'n vieren naast elkaar fietsen?
0: Nee, helemaal. Als je een tegenligger hebt. Dat, ja. Ik heb dat ook steeds vaker. Dat mensen die gaan ook gewoon niet eens meer voor je aan de kant.
3: Nee.
0: En dan blijven ze gewoon. En als jij dan gewoon op je eigen helft blijft en ze blijven daar, dan botsen ze gewoon met je schouder tegen
3: stoep
0: je aan, hoor.
3: Als ik loop, op de stoep, dan bots ik gewoon tegen iedereen aan. Ja. Als jij tegen mij. Als je niet voor mij aan de kant gaat, dan doe ik gewoon.
0: Ja, het is echt niet te geloven.
3: Heel irritant. Nou ja, Kampie die zit al een tijdje te broeden. Op een verschrikkelijke ergernis.
2: Nou, nee, we hadden het over waar jij nu ongeveer woont, daar bij het UMCG.
3: Ja.
2: En ik was dus in de Nieuwe Weg afgelopen zaterdag met de auto. Dat moet je niet doen.
3: Nee.
2: Ik moest een pakketje halen waarvan ik niet precies wist hoe groot. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik kan op een fiets gaan, maar dan gaat dat waarschijnlijk niet passen. En lopend. Het is waarschijnlijk ook zwaar. Dat gaat ook niet. Weet je wat? Ik ga in auto.
0: Yeah.
2: Op zaterdag. En een nieuwe weg. Het is 10 minuten van mijn huis. Ik ben in totaal 1,5 uur bezig geweest om van een pakketje halen en weer terug. Gewoon ruim een uur zitten kijken naar een parkeerplek.
0: Was dat deze afgelopen zaterdag?
2: Afgelopen zaterdag.
0: Nou, ik denk dat ook een van de slechtste zaterdagen ooit is om de stad in te gaan.
2: Ja, maar dat wist ik toch helemaal niet.
0: Nee, maar ik wist dat ook niet. Maar ik ga normaal ook nooit meer op zaterdagmiddag het centrum in. Ik kom er überhaupt bijna nooit meer. Maar een vriendin van me die vroeg van, hey, heb je misschien soms even een koffietje te doen? Ik zeg van, ja, dat is goed. Maar ik kwam me daar in een mensenmassa. Want het was blijkbaar markt. En de Duitsers waren weer vrij en het was niet door te komen.
3: Het was een Duitse vrijdag. Ik werk in de binnenstad. Dus ik moest ook dan... Dan moet je dan ook door al die mensen heen naar je werk.
0: Ja.
3: Oh, dat is ook niet chill dan, hoor.
2: Het is verschrikkelijk.
3: Daar word je dan echt niet vrolijk van.
0: Ja, en mensen moesten ook dan... Er was weer zo'n muzikant tussen aanhalingsteken. Die had dan een of andere kar met van die lopende beentjes. En dan kletst er af en toe zo'n deksel op elkaar. Nou ja, heel grappig. Maar die ging dan ook over de stoep. Moest die per se door de mensenmassa.
2: Nou, ik had uiteindelijk al niet paste. Had ik mijn auto geparkeerd ergens halverwege mijn huis en de pakketjesautomaat. Mm-hmm. Dat had ook niet gehoeven. Zeker niet toen ik erachter kwam hoe groot mijn pakketje was.
3: Een klein
2: boekje was het.
3: Ja, was zoveel woog het ook. Geweest.
2: Ja.
3: Dat was beter geweest als je dan ook nog heel groot was.
2: Ja, nee, maar dat was niet.
3: Het wel
2: nee, dit had ik allemaal heel goed op de fiets kunnen doen. Maar ik heb meer, Danny.
0: Oh, heb je nog meer?
2: Ja.
0: Nou, dat is geen tijd meer voor, man. We moeten door.
2: Doa.
0: Nou, misschien kan het straks nog. Eerst die

0: je bent van mij.
1: Hey, hey.
0: Viva Woensdagshow, draai nog één.
1: Och, ik heb een mooie.
0: Zoals jij, zo is het.
1: Een gitarenplaatje met een Spaanse gitaar van Al Stewart on the border.

0: Al Stewart, On the Border.
1: En... Geen AI Stewart?
0: Nee, geen AI Stewart. Al Stewart, ja, dat was jouw laatste... De ergernis, hè? De enorme...
1: Nou, nee, eigenlijk aan... nee. Het viel mij vooral op bij de Sport City. Een groot bedrijf, duur... enorm budget voor marketing. Mm-hmm. En dan genereer je een vrouw achter een logo.
0: Ja, het is een luiheid en een verkeerde zuinigheid inmiddels. Ja. En iedereen die denkt van, oh, ik heb nu AI, dus ik hoef daar niemand meer voor in te huren.
1: Maar voor een gemiddelde patatboer vind ik het iets anders. Maar ja, nee. Zij, dat is gewoon, ze is gewoon gegenereerd. Zij.
2: Ja, even opzoeken.
0: Of de boxlesje.
1: Ja, zoek maar Sport City. Ja, het is echt... En vooral die foto's.
0: Verschrikkelijk. Dus ze hebben gewoon weer zo'n een model hebben ze gegenereerd. En daarmee maken ze al die posters.
1: Al die posters.
0: Maar weet je heel zeker dat ze AI is?
1: Nou, het is allemaal precies zo'n glansje. Die ogen kloppen precies.
0: Ja, nee. Het ziet er wel aan af.
1: Ja. En het kan ook best wel een model zijn dat ze er een hele lelijke AI-laag opgelegd hebben.
2: Ja.
1: Maar dit is verschrikkelijk.
0: Ja, ik hou het erin. Het is verschrikkelijk.
1: Stop daarmee.
0: Ja.
1: Nou, dat.
2: Ja.
0: Zelf doen, zelf maken, mensen betalen, netjes het werk laten doen waarvoor zij...
1: Ja, dat filmpje is ook gewoon AI. Dat is ook...
2: Oh ja, dat zie je. Je ziet die bewegingen ook, die kloppen niet.
1: Stop daar.
2: Het is niet menselijk.
1: Nee.
0: Oké, we gaan snel afsluiten. Met een,
1: tot volgende week.
0: Ja, met een Turn Up The Bass plaat uit 1990. Wat ligt er op de platenspeler?
3: Nederlandse productie.
0: Een Nederlandse productie.
1: Ja. Dus geen Chad Jackson.
0: Geen Chad Jackson, hè, want dat is degene die wij draaien. Hear the Drummer, Get Wicked. Van Turn Up The Bass 9, track 15. En daarmee zeggen wij tot volgende week.
4: We're back by Dota Man. Turn Up The Bass is back. What time is love? 32 hardcore dance tracks. Of twee nieuwe CD's.

0: Bureaudrukker.nl is de goedkoopste drukker in kwaliteitsdrukwerk. Of het nu gaat om flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding, jouwdrukker.nl.
1: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
4: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij helpt daarmee ook op wat meer rust op straat.
3: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Oog Radio.

0: Even lekker trance aan het begin van de show. Diego Straube en Cosmas in de Mono Rock Remix. Het is een DJ uit Guatemala.
1: Oh,
0: je zou het eigenlijk niet verwachten als je dit soort muziek hoort. Maar ja, er zijn veel landen in deze wereld waar getalenteerde producers en DJ's wonen. En ja, goede platen, dat draaien we hier natuurlijk met alle plezier in Mega Choice. En zo werd het 12 minuten over 7 dinsdagavond. Hartelijk welkom bij een nieuwe editie van Mega Choice. Je wekelijkse portie house, dance, deep house, melodic house, trance,
1: drum and bass.
0: En drum and bass, onder andere.
1: Yes.
0: Inderdaad. En natuurlijk gaan we weer terug in de tijd met de bekende House Classic. Ja, dat ligt er weer klaar op de draaitafel. We gaan een beetje jaren 90, was dat toch? We hebben allebei veel platen van dit platenlabel.
1: Ja, dat zeg je goed.
0: Of was het een beetje begin 2000?
1: Ja, het begin. Ja.
0: Begin 2000?
1: Ja. Oké.
0: En natuurlijk ook een party choice, de uitgaansagenda. Wat is er allemaal binnenkort weer? Welke feestje bars zijn binnenkort weer los? En natuurlijk een Dance Choice. Ja, daar kwam jij mee op de proppen.
1: Ja, en ik zag dat toevallig voorbij komen op YouTube. Ik dacht, hey, dat is
0: wel een hele opmerkelijke samenwerking. Dus
1: ja.
0: Een samenwerking wat je eigenlijk niet zo gauw verwacht. Maar goed, hij is vorige week officieel uitgekomen. En vanavond dus als Dance Choice. Welke dat is, hoor je straks rond 7:40. We gaan even richting Engeland. Naar Fred again. Dit is Delilah. Pull me out of this. We'll

0: En daar is de weer. Fred again. Ja, eigenlijk is deze man gewoon een soort WizKid met computers en synthesizers en drumcomputers. YouTube staat een hele mooie documentaire. En als je ziet hoe die man werkt, is echt ongelooflijk. Hij heeft maar in zijn vingers te knippen en hij maakt een hele plaat van. Ja, die man kan met elk geluidje kan hij wel iets. En zo kwam deze plaat ten... Ja, heeft hij deze plaat geproduceerd samen met Delilah. En de plaat heet Pull Me Out Of This.
1: Mega Choice Nieuws Update.
0: En zo werd het tijd voor nieuws.
2: Ja, jongens.
0: Wat is er gebeurd?
2: Een nieuwe categorie wat toegevoegd bij Beatport. Ja, ik had dat natuurlijk ondertussen al lang gezien. Indie tech, de generatie van de indie is natuurlijk heel erg populair. Ja, we hebben al laatst, hadden we zelfs een dance choice in indie stijl.
0: Ja.
2: Zwaardere gerichte sounds, prominent als nieuwe generatie, ofwel Jenna, gelanceerd overleg met artiesten en platenlabels. Dat bleek uiteindelijk de behoefte te zijn om deze zwaardere indie dance music categorie toe te voegen. De muziek is vooral gericht op de piekuren en in de indie tech is inmiddels natuurlijk de top 100 lijst in speciale ruimte op de download platform en de releases en uitgelichte nummers. Ja, ik vind het een heel leuk lijstje. Ik hou er wel van.
0: Ja.
2: Ik vind het, ja.
0: Ja, dus het schijnt schijnbaar steeds een grotere behoefte te zijn. Indie dance is sowieso populair, dus het, het krijgt al meer subgenres, kunnen we zeggen. En dit is er eentje van. Dus nu weer een nieuwe categorie erbij op welbekende downloadportal. Beatport voor DJ's, dus... Kan je nog je muziekgenre uitbreiden. Zometeen de House Classic. En we gaan weer een beetje richting de begin de zeros. Zoals we dat zeggen. Nee?
2: Ja,
0: begin 2000s.
2: 2004.
0: Welke plaat er is, hoor je zometeen. Na deze van Chris Lorenzo en Chromeo. Dit is Fancy Footwork.

0: Houston.
1: Het is een beetje een soort sportschoolplaatje eigenlijk.
2: Ja, het is echt zo.
1: 1 en 2 en 3 en 4.
2: Als je gelooft dat dat in de jaren 80 film opgezet is, dan geloof je dat.
1: Ja, het is een beetje poppy, een beetje ethisch. Maar wel lekker. Eigenlijk een soort stijl wat wij niet heel vaak draaien, maar...
2: Ja, ik zoek af en toe een beetje plaatjes op die een beetje buiten deze categorie. Ja. Nou, dat een indie tech wat er nu allemaal inkomt, dat is ook een beetje het idee.
1: Inderdaad.
2: Het valt gewoon onder house, hè? Dit.
1: Ja, ja. Chris Lorenzo en Chromeo en Fancy Footwork in Megachoice. En ja, dit was een plaatje in de categorie de jaren 80. En wat ook oude muziek is. Is de classic van vanavond?
2: Ja, de classic van vanavond. Een van de twee belangrijkste Nederlandse house DJ-producers uit de scene van Amsterdam natuurlijk. Ik heb het over DJ Roog en Olaf Bazoski. Bekend natuurlijk Roog van de Hard Soul en later een samenwerking natuurlijk met de broer Crack. Zijn stijl draait sterk van house tot soul en funky en groovy sounds. Olaf Bazoski in de periode zeer actief in Nederlandse house-productie. Bekend staat natuurlijk ook stevige funk-producties. Ja, en de plaat die wij hebben is een beetje, gaat tegen de 130 aan, zeg maar, net niet. 130, een lekker plaatje op zijn eigen label, Roots Record. We hadden het net nog over. Ja. We horen niet zoveel meer van dat label.
1: Ja, ik heb af een poosje terug, kwam ik wel weer een release tegen op Roots. Dus het label bestaat nog wel. Waarschijnlijk is het afgelopen jaar is er gewoon niks op uitgebracht. Maar langzaamaan beginnen weer eens wat plaatjes uit te komen. Maar goed, ik denk niet dat de glorietijd van het label... dat is wel een beetje geweest eigenlijk.
2: Ja, misschien wordt het met ADE weer een nieuwe gloed in.
1: Ja, zou wel leuk zijn. Leuke boost.
2: Ja, plaat 2004 werd een grote hit in 2005 onder de DJ-scene. Op het leuke label die elke keer een ander kleurtje heeft. Met een leuke...
1: Elke plaat had een eigen icoontje dan.
2: Deze heeft een skelter voorkant.
1: Oh ja. Ja, ik was met een helikopter en een vlinder en weet ik veel wat.
2: Nou, de platen, leuk. La Puma. Ja, ik kan, niet op baseren, maar het is gewoon een leuk catchy plaatje. Ik heb hem niet aan het begin gezet, want het is een beetje een inmix stukje. Ja. Dus ik denk, weet je wat.
1: Doe een beetje de korte versie.
2: Ja, ik zet hem iets stukje vooruit.
1: Oké. Nou, de classic van vanavond, Roog en Olaf Bazoski.
3: Mega Classic.

0: En DJ Roog, die komt binnenkort nog naar Groningen samen met Eric hier als Housequake.
1: 16 oktober.
0: 16 oktober, dus dat is binnenkort. Dus. Maar goed, DJ Roog, de man die de Soulful House heeft geïntroduceerd in Nederland. En Olaf Bosowski, we kennen hem zijn Sampledude-series uit de jaren 90. En ja, destijds menig house-klassieker heeft gemaakt. En ja, leuk om deze plaat weer eens te horen. Lang geleden dus. Ga verder met Rafael en Tony B. Dit is She Can Love.

En Tony B. En She Can Love You. En alle platen die we draaien, kan je binnenkort weer terugvinden op onze Spotify-playlist. De ideale playlist voor de sportschool, op kantoor, op het werk, of lekker thuis, of waar dan ook. Dus, en dan de tweede op megajoyce.nl. It's time for the party.

0: choice.
1: En zo werd het tijd voor de party choice.
2: Oei, dat
1: welke feesten barsten los? Agenda's in aanslag.
2: We gaan los op vrijdag 9 oktober. Music Matters met Misha Klein, Sella en Ries. Mitsja moet ik zeggen, niet Misha, maar Mitsja. Dat is namelijk in de huiskamer in de Suikerunie. Dan gaan we naar Club 40 Plus, de evening party. Dat is aankomende vrijdag van 8 tot 1 in EM2. Dan gaan we toe naar One All Night Long. Ja, die heeft ons gedraaid vorig jaar hier. Een beetje het harde, zware, ja, wat is het eigenlijk, techno met een beuk erin. Dan gaan we naar 9 oktober, weer de vrijdag in de Simplon. Een huisje van drum and bass, Into Your Face, Spoor, Ring Noord, Kroon, Auto-Ofski en Fremi. En dan, dan gaan we dat feestje toe naar de volgende datum, ook op de vrijdag de 9e. Er is veel te doen, jongens.
1: Ja, ik zie het.
2: Dat is namelijk in Oosterpoort, Elmer. Ja, check it out, Elmer in de Oosterpoort. En dan kan je toe naar Happy Feelings Groningen, Tono, Disco en More. En dat is namelijk zaterdag 10 oktober van 6 tot 4 in de Graanfabriek. Gewoon 18 plus, Happy Groep organisatie. Dus check dat even uit. Dan hebben we 050, ofwel 050 live dagshow. Je hebt ook een avondshow, maar ook een dagshow. In Martini Plaza. Ja, ik weet niet wat het is, 050 live dagshow.
1: Ik zie staan, maar het begint in ieder geval van 1 uur 's middags en gaat door tot 1 uur 's nachts.
2: Ja, dan moeten we toch eens even opzoeken wat zo'n lang feestje duurt. De Kenridge Uptime Party Therapy. Dat is namelijk in de Martini Plaza ook op 10 oktober. Dat is apart, op dezelfde datum. Maar dat is volgens mij de hardcore edition, jongens. Dan gaat de beuk erin volgende week zaterdag in de Martini Plaza.
1: Ik heb trouwens dat 050 live even erbij gepakt. Ik heb hier een flyer. Billy the Kid, Donnie, Chris Cross Amsterdam, La Fuente, Paul Elstak, Ronnie Flex. Maar ook wat Nederlandse artiesten. Samuel Welten, Snollebollekes, Wat Aans.
2: Het is wel
1: van alles wat.
2: Ja. Dan diezelfde dag, dat voor mij de dag er dus op, zeg maar. Dat is, nee, ook Martini Plaza. Dat is apart. Martini Plaza en Martini Plaza.
1: Dat gaat niet. Dubbel feest?
2: Dat is een dubbel feestje, dat kan niet anders. Het zijn twee feestjes, ook om 2 uur middags tot 11 uur 's avonds.
1: Misschien één in de ene zaal en de ander in de andere zaal.
2: Daar hebben we namelijk gebeuken daar zo met Kamar, Koufor, Lekker Faces. Een Mind Compressor, Pintello, Rosbeck, Soulblast en nog veel meer hardcore DJ's. En dan gaan we namelijk naar zaterdag de 10 oktober Club Fonterre Festival. Met onder andere Lisa Korver, heel bekend de laatste tijd. Sam Hofman, Freddy Back to Back met Anesthesia. Karaoke, mooi hè? Karaoke.
1: Karaoke, ja.
2: Mooi bedacht. Back to Back met Wolters. Rosie Back to Back met Wimpy. En dan hebben we Deborah Emme en Le Barrage. Dan gaan we toe naar de Suikerunie op de 10e. En dan pak ik nog een feestje mee. Vind ik ook altijd wat leuk. Afrobeats. 10 oktober in de Helling in Utrecht. Ik wijk helemaal af, maar dat draait namelijk een Groningse DJ.
1: Maak even een uitstapje.
2: Maak even een uitstapje. Er draait van mij de DJ Claverva. Die komt uit Groningen. Dus vandaar dat ik het eventjes mel. En dan hebben we nog een feestje. House Great Presents History of House. Daar hadden we net over. Zaterdag niet. Nee, dit is vrijdag 16 oktober in de Simplon. Check this out, jongens. Dat is wel een top feestje.
1: House Eric Great. Hier, Roog.
2: Ja, lekker.
1: Ja, in de Wheels of Steel.
2: Ja, lekker.
1: Lekker terug in de tijd. Leuk. We zijn ook een keer eerder geweest in Groningen, toen in de Palace, maar nu in de Simplon. Dus wees dichtbij. Nou, we gaan weer verder een beetje, ja, weer een beetje richting de elektro-achtige sounds. Maar wel lekker. Het pompt wel, het roert wel. Geproduceerd door Argy, Alok en ja, Mr. Drumcoat, Adam Beyer. Dit is Keep Up in Mega Choice.

0: Als je de naam Adam Beyer tegenkomt, als een producties hoort, dan verwacht je eigenlijk wel vrij stevige techno. Maar dit, ja, dit is weer een beetje electro. Eigenlijk ook een beetje poppy-achtig. Maar toch heel erg lekker. Zijn samenwerking met Argy en Alok. En de plaat heet Keep Up.
1: Megachoice Nieuws Update.
0: Doen nog even een nieuwtje.
2: Ja, het is een bijzondere documentaire gelanceerd bij Alma van Buren in de hoofdrol. De documentaire samenwerking met psychotherapeut die onderzoek stelt wat de hoofden doen omgaan met fans tijdens het optreden van Armin. De documentaire heet ook Psychology of the Dance Floor, is opgenomen in Ibiza tijdens de residentie of de drukke Alma van Buren in Universal. Hij zegt het gefascineerd te zijn tijdens de 5 uur durende show vanuit het psychologische perspectief, om zo maar even te formuleren, naar de dansvloer te kijken. Deze DJ staat namelijk vaak in het middelpunt. Het echte magie gebeurt pas op de dansvloer, al dus de Leidse DJ. De dopecare duurt maar 10 minuutjes, maar dan kan je even een beetje een kleine impressie denken. Op de site bij megachoice.nl vind je onze link daarnaartoe. En dan kan je het eventjes checken voor 10 minuutjes. Dus bij 10 minuutjes. Het is wel leuk, je hebt hem al gezien. Dus ja, grappig. Ja.
0: Leuk is dat Armin heeft ook zijn platenkoffer weer meegenomen richting Universe. Hè? Een van de clubs van dit moment.
2: Ja.
0: Een van de clubs van de Ibiza. En tijdens zijn residentie sloot hij regelmatig af met een ouderwets vinyl setje. Zoals we het graag zien hier.
2: Ja, dat zien wij heel graag.
0: Ja. We gaan een beetje richting... Het is toch een beetje nog een zomerse sfeer. Als je het toch over Ibiza hebt... Dan denk je aan de zon, dan denk je aan de stranden.
2: Mm, ja, daar gaan we ook naartoe.
0: Ah, ja, ik zit volgende week op Gran Canaria, dus ik ben er volgende week niet. Dus een beetje in de stemming te komen.
2: Ja, lekker man.
0: Ah, heerlijk. We gaan even een beetje nazomeren met Nico Demes en Gabriel Posto. En La Conga Vieja. Captain Planet's Remixed.

0: Sequeira.
1: Het is niet de nieuwe Gregor Salto.
0: Lekker blaadje dit.
1: Ach. Ook ja. Dit hoor je hier in Mega Choice op Hoog Radio. Een lekkere Latin House. Geproduceerd door Nico Dimmes en Gabriel Pozzo en La Conga Vieja.
0: Yes.
1: In een Captain Planet remix. Mag je mee schrijven. Het is hoogste tijd voor de Dance Choice van vanavond. Ik zei al aan het begin van de show. Een opmerkelijke samenwerking. Ja, Erik, jij kwam ermee op de proppen van... Hey, ik heb nu een bijzondere plaat.
0: Ja.
1: Deze moeten we gewoon doen als Dance Choice.
0: En, ik vond het wel origineel, ja.
1: Ja, een opmerkelijke samenwerking als Dance Choice dus. Ik heb het over Miss Monique en Robbie Williams. Voor Progressive House Liefhebbers is de Oekraïense DJ-producer en platenbaas geen onbekende. Olesya Arkusha, de echte naam van Miss Monique, begon haar carrière in 2011. En inmiddels is ze woonachtig in Portugal en werkt ze voor deze Dance Choice samen met niemand minder dan Robbie Williams. Robbie Williams? Ja, de Robbie Williams. Hij brak wereldwijd door met Take That en scoorde solo hits als Rock, DJ en Angels. En de samenwerking tussen hem en Miss Monique was afgelopen zomer al te horen tijdens haar set, tijdens Tomorrowland. Daar draaide ze en wie kwam er in één keer het podium op? Robbie Williams.
0: Yes.
1: Ja, dit resulteerde in de samenwerking. En daar kwam uitrollen The Beauty in Us. Die kwam vorige maand officieel uit. Zoals de plaat al hele tijd aan het draaien en aan het teasen. En ja, hij is nu inderdaad officieel uit. Dus je kan hem gewoon aanschaffen als Dance Choice van vanavond. Dit is Miss Monique en Robbie Williams en Beauty in Us.
2: This is the Dance Choice of this week. Yeah.

Heerlijk. Robbie Williams en Miss Monique. De Dance Choice van vanavond. En Beauty in Us. Ja, zag ik net nog even een filmpje. Ja, niet alleen tijdens Tomorrowland, maar ook in Universe, waar deze dame optrad, stond daar ja, Robbie Williams in één keer op het podium mee te zingen en mee te feesten. Ja, benieuwd wat voor samenwerking we in de toekomst nog vaker gaan zien met Robbie Williams of met Miss Monique. Dus we houden het allemaal in de gaten. En volgende week weer een andere nieuwe Dance Choice. We gaan van de Melodic House richting de Jack in House. Dit is Yvonne Beck en Miracle.

0: Jack in House met een vleugje UK Garage. Nieuwe muziek hier in Mega Choice. Ivan Back en Miracle. Ja, nog één plaat te gaan en we gaan ons opmaken voor Mega Beat Club. Ja, de DJ's die komen net de studio binnen wandelen. Dus tot vanavond weer een muzikale fijnproeverij.
1: Ja, zo DJ's, 2 hours in de mix.
0: 2 hours in de mix, dus wie dat zijn, dat hoor je allemaal zo meteen na het nieuws van 8 uur. Dus stay tuned. We sluiten af met drum and bass. Dit is Ball and Friction en The Block. Tot zo.

0: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
3: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandelingen van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
2: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
1: Oog Radio.
5: Gentlemen, this is another exclusive upcoming.
6: Every Tuesday from 8 till 22 o'clock.
7: Welcome to Mega Beat.
8: Prepare yourself for an evening with only the best.

0: mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
1: Are you ready?
2: Ooh, yeah. Come on.
3: Start the beat.
2: En zo zijn we aangekomen in jaargang 28, week 41 alweer, jongens. Op richting het feestje voor het 30 jaar bestaan. Dan moeten we een heel groot feestje geven. En ja, we hebben het van mij in de studio vier maanden geleden in juni. Toen hadden we Alain en Ruben hier in de show als duo. En dat zat iets van, dat willen we vaker doen. Maar je wil je hoofd ervan.
4: Ik heb daar geen kop in. Waar
5: ligt dit een beetje onder?
2: Je wil jezelf kunnen horen, natuurlijk.
6: Dat is wel belangrijk, hè?
2: Ja.
6: Ja. Dus Ruben, plug hem er maar in.
2: Ja, plug hem er maar in. Wil dat? In het gaatje? Oh, verkeerde.
6: Oei, Ruben, oei.
2: Misschien heeft Jos al even een backup plan. Jos had zijn backup hoofd ervan bij. Kijk, er is al eentje. Ja. Leuk, hè? Altijd dat live, dat lekker zo georganiseerd.
4: Lekker, man.
2: Ja, toch? Lekker. Ik vind het ook altijd lekker, hoor. Zo, even denken.
4: Ja.
2: Zo.
4: Ja, hoor je live.
2: Ik kan beter wisselen. Kijk, dan kan je wat hoger doen. Ik kan beter wisselen tussen tweeën. Ja, dat is misschien verstandiger.
6: Ja, dit is een betere hoogte voor mij, Erik.
2: Ja, zie je.
6: Toch wel.
2: Ja, zie je, daar zijn we. Ja.
4: Kijk.
2: Nou, ik wil bijna zeggen hallo buurman en buurman.
4: Ja,
6: weet je
4: wel, hè?
6: Beetje wel, ja.
2: Hoe gaat het, heren?
4: Ja, goed.
2: Ja?
4: Ja, lekker, man.
2: Goeie zomer gehad?
4: Goeie zomer gehad, ja, zeker. Nog lekker. Op vakantie geweest in Tsjechië.
2: Oh, dat is een leuk gebied.
4: Is een mooi gebied, ja. Was het tegen de Oostenrijkse grens aan.
2: Oh, lekker in de bergen.
4: Man. Ja, lekker in de bergen.
2: Lekker?
6: Ja, voor mij hetzelfde. Ik ben lekker verwend deze zomer, dus...
2: waar ben je geweest dan?
4: Je bent wel verwend.
6: Turkije, Spanje en Frankrijk.
2: Zo!
6: Ik heb wat vinylplaatjes meegebracht van Jojaku.
2: Zo, gaan we ook gelijk in drie landen gewoon.
6: Ja, dat moet af en toe, hè?
2: Ja, dat denk ik met je eens. Ik doe dat in december weer.
6: Ja, je bent nog niet geweest dit jaar?
2: Ja, mei.
6: Oké.
2: Ik was in Japan. Dus.
6: Oh, heerlijk.
2: Dat is wel leuk.
6: Daar wil ik ook echt nog een keer heen.
2: Ja,
4: ik wilde zelfs gaan wonen, denk ik.
6: Wonen?
2: Dat zou ik wel mooi oppassen.
6: Jij hoort hier thuis, Ruben.
2: Ja, dat...
4: Ik hoor hier thuis.
2: Ja. Voor de rust is dat een goede keus.
4: Nee, maar wel op het platteland, zeg maar.
2: Ja, dan wordt het wel heel rustig.
4: Ja, het is rustig daar. Ja, wel lekker.
2: Het voordeel van wat ik zelf vond heel erg, dat als je in het openbaar voor zit, dat het stil is. Dat is zo lekker.
6: Ja,
2: dat is heel fijn.
4: Ja.
2: En dat het schoon is.
4: Ja, dat is ook echt zo.
2: En nadat is, ze kijk je allemaal gek aan.
4: Ja, nou ja, goed. Ja, als je ook met zo'n rode pet oploopt, dan...
2: Ja, ik ook wel met die Japanse merk te volgen. Goed, we gaan er terug waar we waren. De muziek is al afgelopen. Het ondergrondje loopt al weg in tussentijd. Vanavond in de mix, jullie met z'n tweetjes, 2 uur lang. Hè,
4: 2 uur lang.
6: Ja.
2: Nou, we hebben iets nog gezegd van,
4: we gaan er iets meer energie in gooien.
6: Ja.
2: Oké.
6: Nou. Vorige keer vond ik het iets te monotoon.
2: Te vlak,
6: dus, een beetje te vlak. Dus we gaan gewoon even wat anders doen.
2: Oké, ik ben heel nieuwsgierig wat het anders dan.
4: Ja, laatste recess afgesloten, dus er zat iets meer energie in. Dus we willen dat een beetje doorpakken eigenlijk.
6: Ja, zeker.
4: Ja,
2: oké.
6: Knallen.
2: Nou, je zou zeggen, loop die kant op, doe een beetje space sound eronder.
6: Dankjewel, Erik.
2: Graag gedaan. Maak er wat leuks van, 2 uur lang.
6: Ja.
2: Nou, hiervoor wordt voor mij een heel leuk feestje hier op de radio, bij O Radio. Je hoort ze van de klok naar iets naar 8 tot en met de klok van 10 uur. Alain en Ruben hier in de mix bij Megabeats.

take you there, take you there.

hoor. Dus hier een klein uur in de mix. En de tweede uur zijn ze gewoon weer terug. Tot zo in Megabeat, het tweede uur.

0: gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die

0: verenigingen kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savac.
1: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
0: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in kwaliteitsdrukwerk. Of het nu gaat om flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding, jouwdrukker.nl. Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vloeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vloeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vloeren. Oog Radio.
3: En zo zijn we weer terug in de tweede uur in de mix bij Megabeat Club. Alain en Ruben hier, tot de

0: Lego beef in my house.
1: Je hoorde hier Alain en Ruben in de mix. Volgende week zijn we weer. Zelfde zender.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
2: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een tandarts? Nu ook een reguliere tandartsbehandeling bij Dijkstra Tandheelkunde in Groningen. Dus ik ga naar de tandarts en mijn moeder gaat naar de specialist voor een nieuwe prothese of implantaat. Hebben we samen een stralende witte lach? Maak nu ook een afspraak. Dijkstra-tandheelkunde.nl.
5: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
1: Oog Radio.